0: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het plan van Wereldvoetbalbond FIFA om WK-aandelen te verkopen gaat niet door. Sky News meldt dat FIFA-baas Infantino is gedwongen om zijn plannen te schrappen. Er was de afgelopen week kritiek van over de hele wereld op zijn plan om een bedrijf op te richten dat het WK-voetbal zou moeten gaan beheren. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA was fel tegen het plan. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is donderdagavond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. In Bilthoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen urenlang ontruimd geweest vanwege een verdachte auto. In het voertuig lagen volgens de politie mogelijk gevaarlijke stoffen, maar na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Wel zijn 2 mannen aangehouden. Hoe de verdachte en de auto in beeld zijn gekomen wil de politie niet zeggen. De bewoners van ruim 40 woningen konden rond 1 uur weer naar huis. En de Amerikaanse delegatie op een aidsconferentie in Brazilië is flink uit koers geraakt. Tijdens een presentatie werd een kaart van Afrika getoond waarop 6 landen totaal verkeerd waren ingetekend. Zo lag Nigeria niet meer aan de kust en klopten de formaten van de landen niet. De kaart bleek met AI te zijn gemaakt. De VS heeft excuses aangeboden. Het weer nog, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, het is droog en het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 4 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Napels is gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in een vulkanisch gebied op een diepte van 3 kilometer. Ruim 20 mensen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. Ook is er schade aan gebouwen in Napels. Sommige straten lagen vol met brokstukken. In het gebied zijn vaker kleine aardbevingen. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Zo wordt het verbod in delen van Brabant om geen water meer uit sloten en beken te halen uitgebreid. En gaat in Deventer de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel te laag staat. En ook alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam gaan dicht. En de gemeente Leiderdorp in Zuid-Holland heeft aangifte gedaan van diefstal. In een woonwijk is een complete pannakooi gestolen. De gemeente heeft geen idee waar de metersgrote kooi om in te voetballen is gebleven. Vanwege bouwplannen moest de pannakooi op termijn in Leiderdorp nog wel verplaatst worden, maar daar was nog niets voor geregeld. De gemeente hoopt dat het speeltoestel snel weer boven water komt. En het weer, het is droog met af en toe wat wolkenvelden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. En het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is er veel zon en het blijft ook droog. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 5 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren nog dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In de Italiaanse stad Napels is gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in een vulkanisch gebied op een diepte van 3 kilometer. Ruim 20 mensen raakten gewond, waarvan er 2 ernstig aan toe zijn. Ook is er schade aan gebouwen in Napels. Sommige straten lagen vol met brokstukken. In het gebied zijn vaker kleine aardbevingen. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is donderdagavond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. Rechtse partijen in de Tweede Kamer willen maatregelen van Spanje om te voorkomen dat illegale migranten doorreizen Europa in. Ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken eist dat Spanje afgelopen dag nog maatregelen moet nemen. Oproepen van een aantal landen om Spanje te schorsen uit het Schengen-verdrag gaan volgens Berendsen te ver. En het weer, het is droog met af en toe wat wolkenvelden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. En het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is er veel zon en het blijft droog bij 22 tot 26 graden.

0: L1 met het nieuws van 6 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur ook niet op de hoogte was. Bij aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 3 mensen omgekomen en een tiental gewonden gevallen. Volgens de burgemeester kwamen ook meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De aanval volgde op een grootschalige Russische aanval van 2 dagen terug. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtverdedigingssystemen. President Zelensky heeft daarom de VS en andere bondgenoten gevraagd om systemen waarmee ballistische raketten onderschept kunnen worden. Ruim 20 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een aardbeving in de Italiaanse stad Napels. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. De beving had een kracht van 4,7. Meerdere gebouwen raakten beschadigd. En uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. Ook viel op sommige plekken de stroom uit. De Amerikaanse delegatie op een AIDS-conferentie in Brazilië is flink uit de koers geraakt. Tijdens een presentatie werd een kaart van Afrika getoond waarop 6 landen totaal verkeerd waren ingetekend. Zo lag Nigeria niet meer aan de kust en klopten de formaten van de landen niet. De kaart bleek met AI te zijn gemaakt. De VS heeft excuses aangeboden. Het weer, het is droog en plaatselijk is er kans op mist bij 10 tot 15 graden. Overdag veel zon en droog, in de middag wat stapelwolken. Het wordt 22 tot 26 graden.

0: is L1 met het nieuws van 7 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle toernooien die door de FIFA worden georganiseerd. De Wereldvoetbalbond zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 3 mensen omgekomen. Zo'n 10 mensen raakten gewond. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. 2 dagen geleden was er ook een grootschalige Russische aanval op Oekraïne. Toen kwam een Russische raket in Polen terecht. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtverdedigingssystemen. President Zelensky heeft daarom de VS en andere bondgenoten gevraagd om systemen waarmee ballistische raketten onderschept kunnen worden. Ruim 20 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een aardbeving in de Italiaanse stad Napels. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. De beving had een kracht van 4,7. Meerdere gebouwen raakten beschadigd en uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. Ook viel op sommige plekken de stroom uit. De bewoners van ruim 40 woningen in het Utrechtse Bilthoven moesten gisteravond urenlang hun huis uit vanwege een auto waar mogelijk gevaarlijke stoffen in lagen. Rond 1 uur vannacht konden ze weer terug nadat er geen gevaar bleek te zijn. De politie heeft wel 2 verdachten aangehouden. Waarvan ze worden verdacht is nog onbekend. Het weer, lokaal wat mist, verder droog en zonnig met her en der wat stapelwolken. Lokaal kan er een bui vallen, het wordt 22 tot 26 graden.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
4: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Nu bij Schafraat Keukens in Heinsberg en Kevelaar. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts €699 in plaats van €1400. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Schafraat Keukens in Heinsberg en Kevelaar.
6: Hey Frank.
7: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
6: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
7: Oh ja, joh.
6: Gereedschapkist, meterkast.
7: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
6: Hé, hey, hoe weet jij dat nou?
7: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
8: Top! Jij blijft Bob.
6: Maf, Kees.
7: Nou, succes, hè. Hé, hey, en check de brievenbus nog even.
9: Een nieuwe dag is aangebroken. En terwijl het dorp de eerste zonnestralen welkom heet, is voor ons de werkdag al begonnen. Vandaag werken we ook bij u in de buurt. Vakwerk, netjes volgens afspraak, afgewerkt tot in de puntjes. Daniels Traprenovatie, vertrouwd dichtbij.
10: Aken is er klaar voor. Het grootste WK paardensportevenement ooit. Beleef de spectaculaire openingsceremonie op 11 augustus... samen met de Prinses van Oranje. Een avond vol show, muziek, dans en emotie. Tickets via agen2026.com.
11: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Appen met de jokes? Download de L1-app.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
4: In de Belgische Ardennen geniet je van ongerepte natuur, schatjes van stadjes en heerlijke Belgische specialiteiten. Een paradijs om te wandelen, fietsen of kajakken. Ontdek de mooiste routes langs kastelen, musea en abdijen. Of gewoon lekker ontspannen, ver weg van de drukte. Beleef Wallonië en de Ardennen op visitwallonia.be.
5: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht.
4: Ga naar visitwallonia.be voor een aangenaam verblijf in de Belgische Ardennen.
5: De slaapspecialist van Zuid-Limburg. Groter in wonen. Maastricht.
6: Zondag 2 augustus. De oude ambachten- en streekproductenmarkt in Oeteren. Mis deze afsluiter van de Oeterfeesten niet. Kijk op visitmazijk.be.
7: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
8: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het plan van FIFA-voorzitter Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken is voorlopig van de baan. De omstreden voorzitter heeft de plannen om de commerciële rechten te verkopen aan onder meer schoonfamilie van de Amerikaanse president Trump ingetrokken. Dat gebeurde na hevige kritiek van onder meer de Europese en Aziatische voetbalbond. Honderden mensen hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave. De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal de exclave binnen, vaak zwemmend of over hekken heen klimmend. Bij de stormloop kwamen zeker 57 migranten om. Volgens de Spaanse overheid zijn de meeste migranten inmiddels vrijwillig teruggegaan. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De aanval van vannacht volgde op een grootschalige Russische aanval van 2 dagen geleden. Daarbij kwamen 10 burgers om. En ook kwam een Russische raket in Polen terecht. In Amsterdam is vanmiddag de Canal Parade, de jaarlijkse botenparade. Deze editie is in het kader van de World Pride. 80 boten varen onder meer over de Prinsengracht om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Een week na de aanslag bij een Pride-viering in Berlijn is er extra aandacht voor de veiligheid. Zo zijn er onder meer betonblokken geplaatst, zodat er geen auto's door zouden kunnen. Het weer, lokaal wat mist, verder droog en zonnig met hier en daar wat stapelwolken. Lokaal een bui bij 22 tot 26 graden. Morgen dan flink wat zon en droog met 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
10: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
11: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito.
12: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
11: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
13: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
14: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
13: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
15: Nu bij Shafraat Keukens in Heinsberg en Kevelaar. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts €699 in plaats van €1400. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Shafraat Keukens in Heinsberg en Kevelaar.
16: Heb je moeite gekregen met opstaan uit je stoel? Neem een sta-opstoel. Mobiliteitswereld Sittard heeft het grootste aanbod sta-opstoelen van de EU-regio in elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
17: Aken is er klaar voor. Het grootste WK-paardensportevenement ooit. Beleef de spectaculaire openingsceremonie op 11 augustus... samen met de Prinses van Oranje. Een avond vol show, muziek, dans en emotie. Tickets via agen2026.com.
16: Mobiliteitswereld. Vooral uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
18: Dit is Welkom Weekend.

0: the lessons I've learned.
1: Het is een beetje vroeg om nou al de sterren te tellen. Counting Stars van One Republic, waar staat. Goedemorgen en welkom weekend. En om met André Hazes te spreken, die dit uur geopende. Ik meen het, en gisteren stond het weekend nog voor de deur. En vandaag dan leggen we de luiper voor het weekend uit. En in dit eerste uurtje gewoon ik op vlinderjacht in Helje. Merge gaat het Ivianenpaard hoor. En ik blik erop vooruit. En ik heb mijn vlindernetje al klaar liggen. Dat aan het einde van dit eerste uurtje. Maar het weekend kan pas echt van start. Als eerst iets van de afgelopen week is doorgelopen. Wat er is er allemaal zo opmerkelijk geweest deze week? En wat was er in het nieuws? Een korte greep, hey oet. Het zal nog werken, of misschien wel manje deuren, voordat de brand in de regio Gironde bij Bordeaux in Frankrijk is geblust. Door de branden is al zeker 42.000 hectare verwoest. En midden in het vakantieseizoen wordt al 100.000 mensen geëvacueerd. Waaronder het gezin Balmakers, ook zusteren.
2: We moesten met 1000 mensen tegelijk van één camping af met één uitgang. Dus we hebben daar wel heel even in de file gestaan om daar weg te komen. Maar daarna was het eigenlijk relatief rustig en konden we ook veilig naar die gymzaal toe in het naastgelegen dorpje. En dat was ook prima geregeld met de mensen van het leger, politie, de mensen van de camping die heel goed geholpen hebben. Dus dat was eigenlijk, ja, natuurlijk is het spannend. En in het begin heb je ook echt wel een beetje paniek, omdat je niet goed weet wat er nou allemaal gaat gebeuren. Maar je bent dan toch met het kostbaarste bezit, dat zijn je kinderen en je partner. Dus je wil voor iedereen dat je gewoon veilig op een veilige plek bent, zo snel mogelijk.
1: Ja, en gelukkig zien ze weer veilig toes. En dinsdag wordt bekend dat al zeker 2 keer een caravan zich heeft vastgereden op het nieuwe spoorviaduct in Molenhoek. Anderhalve week is de brug nog open, maar de incidenten die bevestigen eerdere twijfels over dat viaduct. De eerste caravan kwam vorige week zaterdag vast te zitten tussen de metalen buizen aan de zijkant van het wegdek.
3: We kwamen hier niets vermoedend rustig aanrijden en toen zat hij klem. Begin van de vakantie, ik hoop niet het einde van de vakantie.
4: Een buurtbewoner met compassie heeft bij het uitblijven van maatregelen zelf maar 2 extra waarschuwingsborden geknutseld.
5: Maar er staan 3 bordjes natuurlijk met 2,10 meter breedte.
6: Ja.
5: Dus je kunt tot 3 keer toe kun je het zien.
1: Ja, 3 maal een scheepsgeik, maar sommige mensen komen toch vast te zitten op die brug. Noord-Rijn-Mijn, dat wordt woensdag bekend, is de rechtszaak rondom het overlijden van Noor gestart. Het dramatische overlijden van het jonge meertje. Ruim 3 maanden geleden wordt het 14-jarige meertje in de roes en met leven gebracht in Venlo. En vader en moeder worden aangerooien. Maar vader wordt weer vrijgeloten. Maar nog altijd zijn moeder is verdacht en die zit vast. En ze verscheen afgelopen woensdag voor het eerst sinds het dood van haar dochter voor de rechter. Verslaggever Frank Moenen was erbij.
7: Nou, wat duidelijk is geworden tijdens de zitting van vandaag is dat mogelijke psychische problemen bij de vrouw een rol hebben gespeeld. Zeker weet de politie dat niet, omdat zij nog wordt onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Dat zal de komende tijd gebeuren. Daar wordt zij onderzocht. Ze heeft meteen een bekentenis afgelegd na de dood van haar dochter. En het bleek dat de dochter ook vastgebonden in bed was op het moment dat zij werd gevonden door de politie. Alleen de vraag is, wie heeft haar daar vastgebonden? Daarover heeft de politie nog geen antwoorden kunnen krijgen.
1: Donderdag was de aandacht voor de hitte en de bouwvakkers van de A2. Want ondanks de bouwvak gaat deze mammoetklus, de verbreiding van de A2 tussen Echt en Sittard, gewoon door. Wel met minder bouwvakkers, een aantal heeft namelijk vakantie. Degenen die nou wel werken, die hebben het niet gemakkelijk in deze hits, maar er wordt voor ze gezorgd. Mark Henfling van aannemersbedrijf Boscalis de Over.
8: Totaal heeft Boscalis ongeveer 200 mensen op dit werk bezig, maar de vakantie toch nog altijd mannen 50 die echt nog aan het zwoegen zijn.
9: Het is een overleg met de mensen. Niet iedereen die wil in deze periode vakantie. We dwingen ze niet, hè? Ik bedoel, het is natuurlijk ook aan hun, maar je hebt altijd wel genoeg mensen die bereid zijn om toch door te werken.
8: En we werken natuurlijk, we zijn keihard aan het werken om de eerste weekendsluiting weer, die in oktober gepland is, dit keer ook met een vrijdagafsluiting. Dus dat gaat extra hinder veroorzaken. Daar zijn we nu druk mee bezig om dat goed voor te bereiden.
1: En gisteren, vrijdag, was wel heel opmerkelijk nieuws. Toen bleek dat de ooiers van judoka Lieke Derks uit Belfeld, dat hij wel erg wiet gewoon om haar dochter financieel te ondersteunen. Ze hebben zelfs hun hoes verkocht en zien kleiner woerenen om meer geld over te gooien voor Lieke, zodat ze meer te besteden heeft voor haar sportcarrière. Vader Tim Derks erover.
10: Er komen veel rekening op ons af. We hebben ons hoes verruild tegen een andere hoes. Dus van een groot hoes naar een iets kleiner hoes. Ja, en voor Lieke kunnen we iets meer geld investeren, zodat we ook zijn ding kan doen. Dus nou ja, goed, we hebben een beetje ingeteerd op luxe, maar dat is verder niet erg.
1: En hopelijk levert het zich dat op. Tot zover een greep van het nees van de afgelopen week. Zometeen het neeste nees.
0: L1. Welkom weekend.

0: Gloria Estefan. En dan nog het big band-echtige, ja, niet echt een liefdesliedje van Roger Villois uit Maastricht met Ich Mot Dich Niet. Niet echt een liedje voor de...
1: De Snoesplaat.
0: Heeft zich misschien een angerliedje, waar ze nog even langer met een bit wil blijven snoezen. Geef het even door via de L1-app. Met welk liedje wil Stichting even langer in bed blijven liggen? Ja, niet onder de dekens. Ook toch wordt het vandaag wel veel te weer aan vuurberg. In plaats van dat... Wat wil ze huren in bed voor snoesplaat? Laat even weten via de L1-app. Zometeen, het letselen me snees.

0: Een prachtige plaat van Crowded House, Don't Dream It's Over. Het nieuws van gisteravond en van vanmorgen. Corrie Vermeer, bij velen bekend als prinses Corrie van woonzorgcentrum Oud-Geleen, is op 99-jarige leeftijd overleden. Ze werd op 97-jarige leeftijd uitgeroepen tot prinses carnaval en ze groeide uit tot een geliefd boegbeeld van de Geleense vastelovend. En jarenlang trok zij als Einzelganger met startnummer 111 op hoge hakken en met rode lippenstift door de carnavalsoptocht. En met haar overlijden verliest de Limburgse vastelovend een bijzondere en inspirerende persoonlijkheid. En op de A2 bij Intervoort zijn de afgelopen nacht twee vrachtwagens met elkaar in botsing gekomen. Het ongeluk gebeurde rond 14:15 op de rijbaan richting het zuiden. En beide vrachtwagens raakten zwaar beschadigd en de lading kwam op de snelweg terecht. De A2 richting Maastricht is daardoor naar verwachting gedeeltelijk tot 22:00 nog afgesloten. Verkeer wordt omgeleid via de af- en de toerit. En dan voetbal. Fortuna Sittard heeft de laatste oefenwedstrijd in aanloop naar een nieuwe eredivisie-seizoen met 2-1 gewonnen van Apoel Nicosia uit Cyprus. Philip Britijn die zette Fortuna al binnen 5 minuten voorsprong, waarna Ole Romeini vlak voor rust de 2-0 maakte. Na rust bracht Apoel wel de stand wat terug met 2-1, maar verder liet Fortuna de overwinning niet meer uit handen glippen. En volgende week zaterdag begint Fortuna het nieuwe eerste seizoen met een uitwedstrijd tegen landskampioen PSV. En meer voetbal zometeen als collega Jelle Kleine aanschuift. Het weer nog. Vandaag wordt het opnieuw droog en zonnig met slechts enkele stapelwolken. Vanmiddag wordt het zo'n 26 tot 27 graden bij een zwakke wind. En vannacht koelt het wel af tot 12 tot 14 graden. En morgen wordt het opnieuw zonnig en blijft het vrijwel overal droog. En in de middag wordt het nog warmer dan vandaag. Het wordt weer zo'n 30 graden. En in vrijwel heel Limburg is er dan officieel sprake van een hittegolf. Meer actualiteiten en meer weer vindt u op linnieuws.nl.
1: Het is zomer.
2: L1.

0: the mountain.
1: Gewoon uit de Landgraafhuur. Ja, prachtige plaat van Damien van Elburg met Moving On. Ik heb gevolgd met
2: dus Petje.
1: Ja, wilt je nog even langer in bed blijven liggen? En Alex Feiten heeft geappt. Hij zegt van, ja, een schoen pletje is She van Elvis Costello. Dat was een hit van Charles Aznavour uit 1974. En het liedje wordt ook gebruikt in de romantische film Notting Hill. Ja, ja, Hugh Grant, ik ken hem, schoene film. Dat zou wel een leuke snoesplaat zien voor vandaag. Dat is zeker een goede tip, Alex. Dank daarvoor. Hier is toen nog een lekkere tip voor een snoesplaat. Laat even weten, app naar de studio en geef even door met welk pleitje dat sticht nog gaat langer in bed wil blijven liggen in plaats van dat. Zo meteen gaan we kijken of de vlinders kunnen spotten alvast in Heljedorp.

0: Follow You van de Imagine Dragons. En ja, Wim kijkt er niet geen naar fladderende vlinders. Het is erg schoon om te zien. En zeker op deze zomerse dag. Dus er zijn er heel veel vliegen tegenwoordig. Sommige herkent ze. Bij de minder bekende worden het lastiger. Tenminste, bij mij wel. De koninginnenpage, het koolwitje, die herken ik wel. Maar er zijn natuurlijk veel meer. En wat dat betreft, eigenlijk prima kunnen aanschuiven, denk ik. Bij het IVN in Helden wordt dat de vlinder les of het waas afgelopen dinsdag. En morgen wordt er door het IVN op paard gegaan. En je spreekt over met Harry Peters van het IVN in Helden. Hoe een achter jezelf in Kessel. Goedemorgen, Harry.
1: Goedemorgen.
0: Ja, de vlinder lesovend, wat heeft er ingegooien?
1: IVN Helden heeft samen met IVN Mail een workshop gegeven eigenlijk over insecten. En we zijn begonnen met libellen en juffers. Daarna bieën en wespen. En het laatste onderdeel waren inderdaad de vlinders. Dat is afgelopen dinsdag geweest.
0: Ja.
1: Toen heeft Jan Slaats, de echte kenner van...
0: Oh ja, de Oetmeijl eigenlijk, ja.
1: Wie zei ze?
0: Oetmeijl komt er toch, Jan Slaats?
1: Ja, Oetmeijl, ja. Dat is de echte kenner van alle insecten. En die heeft in de les opgegeven over de dagvlinders.
0: Ja.
1: De 77 soorten dagvlinders die we in Nederland nog hebben. En dus daar hebben we eigenlijk geleerd hoe ze blauwtjes kunt herkennen en hoe ze witjes kunt onderscheiden en welke waardplanten er bij de vlinders huren en welke biotopen ze leven.
0: Ja.
1: Dat gaan we komende zondag bekijken in een vlakboek.
0: Ja, in Kullusus is dat, hè? Dus meer. Ja. Ik begreep eerst insecten, dus langzaam opgebouwd naar de vlinders toe. De vlinders waren zeg maar het sloedstuk.
1: Ja, de vlinders waren het sloedstuk, ja.
0: En wat is dit van de opgestokene, Harry?
1: Nou, ik heb heel veel van Jan Slaats opgestoken, moet ik zeggen. Jan geeft enorm veel informatie. En ik ben altijd nog blij als er 10% van blijft hangen.
0: Ja.
1: En dus ik kan nu al de blauwtjes een beetje onderscheiden. Ik kan de witjes onderscheiden. Dus ik ben in de land der blinden ben ik als 1-0 koning.
0: Ja. Wat mag de vlinders toch zo schoen, zo bijzonder?
1: Nou, vlinders is natuurlijk heel mooi om te zien, hè. Als ze in de tuin zo dwarrelen, dat is toch wel een lust, hè. En het is natuurlijk ook heel mooi om te zien van, hoe komen die op af? Voor welke planten zien die vlinders afhankelijk? Om dat een beetje te snappen en te begrijpen. Ja, en dat maakt het leven van de vlinder echt mooi.
0: Ja, je zoekt eigenlijk naar de quizbeek gewoon in Helden, maar je hebt gekozen toch om naar een vlakboek te worden in Kunnensus. Waarom eigenlijk? Vanwege de hitte mogelijk merken?
1: Nee, uiteindelijk IVN Helden uit het onderhoud van de weidjes bij de Sjans in Helden.
0: Mm-hmm.
1: Dan doen we het onderhoud en die weidjes zijn eigenlijk net gemaaid. Want die werden altijd voor het eind van de zomer weer die gemaaid. En dus nu is het net in een droge tijd. En omdat die gemaaid zijn, zit er natuurlijk ook weer minder vlinders op dit moment.
0: Ah, zo.
1: Dus we hebben gekozen voor het vlakbroek, ja.
0: Oké. Okay. Waar moeten deelnemers vooral op letten als ze merken paard gewoon? Want ik neem aan dat je zonder vlinder netjes schot. Of neem je die toch met?
1: Nee. We nemen allemaal camera's met. Er moest gewoon rondkijken en er moest gewoon bij Jan Slaats in de buurt blijven. Want hij ziet veel meer dan een normale mens.
0: Ja.
1: En daar leert ze dan ook weer het meeste van.
0: Okay. Ja. Stel dat de mensen de cursus niet hebben gevolgd en toch met willen. Zou dat nog kennen of zeggen van het zit eigenlijk vol?
1: Oh, de cursus is zo redelijk voor. Moet zeggen, er waren 24 personen die er aan gedaan hebben.
0: Mooi.
1: Dus we waren heel, heel blij met.
0: Ja.
1: Maar als ze belangstelling hebben om met te wandelen, want ja, we zijn altijd welkom, mm-hmm. Dan moeten ze morgen om 9 uur bij de kerk in Kunnensus zien.
0: Bij de kerk in Kunnensus.
1: De poort erweg voor is meegedaan.
0: Ja, de kerk in Kunnensus kent bijna niet missen. Heel veel succes. Wat hoeft ze zelf merken nog te zien? Hoeft ze nog een speciale vlinder te zien? Daar zou ik wel geer willen spotten.
1: Nou ja, ik ben zelf altijd een favoriet van de blauwtjes. De boomblauwtjes, Icarusblauwtjes, de bruinblauwtje. Die blauwtjes vind ik altijd wel de mooiste vlinders die hebben. Hele mooie kleurtjes in de vleugels zitten. Dus ja, dat vind ik wel een hele speciale vlinder.
0: Ja, als ze maar geen blauwtje lups merken dan, hè?
1: Nee, die heb ik vroeger gelopen en die loop ik nu niet meer.
0: Okay. Dank je wel, Harry, voor het toelichten. En ik hoop dat ze fijne merken en een fijne vlindertocht is. Dank je wel.
1: Ja.
0: Hoi.

echte vlinders. En ze kon merken, paard die via een helden, om echte vlinders te zien door een vlakbroek in Kullusjes. Ik heb opgeroepen voor suggesties voor de snoesplaat. Ik heb er verschillende binnen gekregen. En ik kreeg er ook een binnen van Petra Stroom. Zizou Geer, een liedje beluren van John Wade samen met Alison Krauss. En eigenlijk dacht ze aan Lay Down Beside Me. Ja, dat heb ik niet, maar ze vond Missing You al goed. Daarom de snoesplaat van vandaag.

0: Dankjewel, Petra Stroom, voor deze heerlijke snoesplaat. Zometeen de tweede uur van Welkom Weekend.
1: Luister L1, altijd en overal via de gratis L1-app.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
6: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Nu bij Dirk, Alpro plantaardige eetzuivel, 99 cent. Klinkt goed, toch?
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Zaterdag 5 september. The Blues Festival is back in town.
11: Met onder andere Walter Trout, Devin Elman Project, Cuban Heels.
10: De Doolhof in Tegelen. Doors open 12 uur 's middags.
11: Keep the blues alive. Tickets via dedoolhof.nl.
12: Hackert Autogroep. De plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hekkert, beweegt Limburg.
13: Al jaren sta je elke dag op met voetpijn.
14: Oh. Auw.
13: Maar waarom eigenlijk? Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
15: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
16: Ontvang nu tijdelijk 20 euro extra korting per maand op private lease. Hekkert, beweegt Limburg.
17: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo. Tickets via eventim.nl.
1: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
18: Michel Koenen met het NOS-journaal. De FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot voor alle toernooien van de FIFA. De Wereldvoetbalbond zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 doden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen, zegt burgemeester Klitschko. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval volgde op een grootschalige Russische aanval eerder deze week, waarbij een raket in Polen neerstortte. Honderden mensen die hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal Ceuta binnen, vaak zwemmend of over de hekken klimmend. En bij de stormloop kwamen zeker 57 migranten om het leven, velen verdronken. En de acceptatie van de regenbooggemeenschap in Nederland gaat hard achteruit. Dat stelt belangenvereniging COC Nederland in het Parool. Jarenlang liep Nederland voorop als het gaat om homorechten. maar dat is volgens COC veranderd. Het aantal meldingen van geweld en discriminatie tegen de LHBTI-gemeenschap is in 3 jaar tijd bijna verdubbeld. En vanmiddag wordt tijdens de botenparade in Amsterdam aandacht gevraagd voor de regenbooggemeenschap. Het weer nog. Op de meeste plaatsen breekt de zon door. Het kan her en der wat stapelwolken nog zijn, lokaal wat regen. Het wordt 22 tot 26 graden.
19: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
20: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
21: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
20: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
22: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
23: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
24: Bezoek Cultura Nova. 10 dagen vol circus, muziek, film, dans en beeldende kunst. Met onder andere de spectaculaire openingsvoorstelling From Black to Rainbow van de Franse groep Plasticien Volant. Wandel mee en laat je betoveren. Kijk voor meer informatie op culturanova.nl.
25: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
26: Zondag 2 augustus. De oude ambachten- en streekproductenmarkt in Opoeteren. Mis deze afsluiter van de Oeterfeesten niet. Kijk op visitmazeik.be.
27: Dit is Welkom Weekend met Rob.

0: Adams. Die nou elke keer dat hij dit liedje gezongen heeft, zijn tentjes moet poetsen. Candy was dat. En welkom terug bij Welkom Weekend. Het radiomagazin met nieuws, cultuur, natuur, muziek en ja, eigenlijk alles wel wat het weekend zo welkom maakt. In dit tweede uur om meer aandacht voor wie dat Limburgse boeren omgaan met de druigte en dat we aandacht hebben voor de natuur. En zo meteen schuift als eerste sportcollega Jelle Kleine aan om vooruit te blikken op het komende voetbalseizoen. Want ja, vanaf volgende week rolt de bal weer in de keukenkampioendivisie en ook in de Eredivisie. En het gaat dus weer om de knikkers bij MVV Maastricht, VVV Venlo, Rodische Kerkrade en natuurlijk Fortuna Sittard. En de belangrijkste vraag aan Jelle die gaan stellen is: wie staan de clubs ervoor? Welkom weekend.
1: Dit is Welkom Weekend.
2: L1.

0: Tijdens Derby met Wishing Well. En daarvoor hebben we een aha-erlebnis, vond ik. Ja, dan kon je Jelle een kleine keer mee gaan. Bij het liedje van wat ik daarvoor draaide. Dat waren natuurlijk Lucas en Steve op mijn streek met Perfect. En daar zoot natuurlijk aha in met, ja, toch Jelle? Ja, wat welke? Take on me. Ja. Daar zien we gans bij. Jelle Kleine is in de studio. Goedemorgen, Jelle. Ja, nog een week. En dan beginnen de Nederlandse voetbalcompetities weer. Ja. RV, VVV, Rode en Fortuna. Die komen dan uit de startblok. En de vraag is natuurlijk, Jelle, wie gaat er gebeuren? Wie staat er weer?
1: Nou ja, er wordt deze dagen echt de laatste puntjes op de i gezet. Hè?
0: Ja, ja.
1: De voorbereiding in de laatste fase. Betekent niet dat alle clubs er ook klaar voor zijn.
0: Oh, is het al een zin dan?
1: Nou ja, ik heb zeker zin. Want
0: ja, ja?
1: Clubs willen allemaal nog spelers erbij.
0: Oh, ja.
1: Dan moeten er hier en daar misschien nog wat spelers weg. Om ruimte te creëren voor nieuwe spelers binnen die selecties. Bijvoorbeeld de afgelopen week en ook dit weekend kunnen we het volop volgen via het YouTube-kanaal van L1. Waar de Limburgse clubs volop oefenen. Gisteravond wordt de beurt aan Fortuna.
0: Fortuna heeft best een goede indruk achtergelaten, toch?
1: Fortuna leed een hele goede indruk achter tegen Apoel Nicosia. Dat is een recordkampioen uit Cyprus. De mossen dat niveau een beetje inschatten. Spelen toch wel structureel Europees voetbal.
0: Ja,
1: maar Fortuna won met 2-1. Dankzij goals van Bretijn en Romani. Romani is een nieuwe speler. Indonesisch international.
0: Ja.
1: Kennen van misschien van FC Utrecht, heeft het tietje bij Oxford in Engeland gespeeld.
0: Ja, speelt, ja.
1: En is nu in Sittard beland. Dat wordt toch wel niet onaardig om te zien. Een week voor de competitie start. Toch is Danny Buijs tevreden over wat er gezien houden. Wie je zien elftal aan het werk ziet. Mm. Maar realiseert zich ook dat er ook nog wel het, nou ja, knelpuntjes is misschien een groot woord, maar dat er toch nog wel dingetjes zijn waarover met z'n allen een beetje rekening mee moeten houden.
2: We zijn onderbezet centraal achterin, door nog steeds de blessure van Marques. Dus daar hebben we gewoon heel weinig keus. Op het middenveld, verdedigend, hebben we ook weinig keus door twee blessures nog, met Michou en Sven Simons. Voorin willen we er eigenlijk ook nog wel wat bij, dus ja, daar moet nog wel wat gaan gebeuren. Jongens moeten terugkomen en aansluiten. Afhankelijk op de markt welke één of twee jongens er nog bij kunnen komen. Nou, dan hebben we best een aardig groepje als dit eens eventjes wat langere tijd fit gaat blijven. En we gaan ze achter de Vodden aan zitten. Dan komt er wel weer wat te staan hier.
0: Ja, Danny Buijs, die nog wel erop vertrouwd dat er van alles komt te storen nog door. Maar ja, tot wanneer het Fortuna nog de tijd? Tot wanneer hebben de clubs om nog spelers te halen?
1: Nou, de tijd om spelers te halen is tot, uit mijn hoofd, even de eerste week van september.
0: Oh,
1: dus dat is echt nog wel lang.
0: Ja, ja.
1: De huur zijn ook kallen over jongens die geblesseerd zijn.
0: Ja.
1: Dus als dat allemaal weer terug is, dan ziet het plaatje er al heel anders uit. En dan houden we voor de vuurdoop. Deze volgende week zaterdag. En
0: ja,
1: niet de minste.
0: PSV.
1: Uit tegen
0: Hallo.
1: PSV. De regerend kampioen.
0: Ja.
1: Dus ja, Fortuna heeft in ieder geval nog een week om voor dat eerste duel en binnen alle mogelijkheden die er in die selectie op dit moment zit met beschikbare spelers de puntjes op de i te zetten.
0: Ja, er zijn een aantal mensen aangekocht, Seefuink, onder meer.
1: Ja.
0: Volgens mij is dat een grote land. Mensen hebben gelezen.
1: Ja, absoluut.
0: Is de, wie duidt hij het nou?
1: Nou, Seefuink is gehuurd van AZ. Oh. Is een enorm sterke, grote,
0: weer van de vent. Ja.
1: Weer van
0: en toch
1: vent.
0: Technisch heel goed.
1: En toch technisch vaardig. Ja. Hij leed dat onder meer zin in de wedstrijd tegen KC Genk een paar weken geleden.
0: Ja.
1: En hij moest er zelf wel om glimlachen, omdat mensen hem inschatten als groot, sterk,
0: lomp.
1: En lomp. Ja, dat is een beetje het korter de bocht woord.
0: Ja.
1: En dat valt reuze met. Ik denk dat hij best wel een interessante speler kent worden in de rol, zoals Buijs door Führer zich ziet.
0: Ja.
1: Als aanspeelpunt, als kapstok. Maar dan moeten er wel het mensen die de rol van Sierhuis.
0: Ja, want we zeggen, er is toch wel immers met verloren. Ja, ja.
1: Die dat gewoon invullen. En ik denk dat het toch een beetje naar zoeken is. Hè. Romani is zo'n speler die dat zou kennen. Maar goed, nog niet zo heel erg lang bij de ploeg. Dus dat moet allemaal gebeuren.
0: Ja. En ons keukenkampioendivisie-teams, Roda, MBV en VVV, is er al iets over te zeggen?
1: Ja, die spelen alle drie vandaag nog.
0: Okay.
1: VVV lijkt het aardig voor elkaar te hebben. Mm. Met een aantal nieuwe spelers, een mix van routine en talenten. Alex Schalk is bijvoorbeeld zo'n routinier.
0: Talent.
1: Talent, heel veel bij NAC heeft gespeeld.
0: Hartschot heet hij.
1: hartschot. Het ooit nog een keer op een blauwe maandag in een tussenfase.

0: selectie om, wat ik net ook al zag, ruimte te creëren. Dus ja, dat is in de Geuselt zo. Die spelen overigens vanmiddag MVV om 2:00 tegen Patro IJsden. Wedstrijd live te volgen via het YouTube-kanaal van L1. En als de wedstrijd is afgelopen, kunnen de echte liefhebbers blieven hangen op dat YouTube-kanaal.
1: Want
0: om 6:00 speelt Roda tegen Alemannia Haagje. En wat Roda betreft, die hebben ook alles naar behoren binnengehengeld. Zoeken alleen nog wel scorend vermogen.
1: Ja.
0: Niet onbelangrijk, zijn natuurlijk 38 clubs in het betaalde voetbal nog op zoek.
1: Ja.
0: Zeker in die keukenkampioendivisie. Maar dat vroeg nog het geduld. Maar vanmiddag in de thuiswedstrijd, zeg maar, voor al die ploegen is het toch wel een beetje de presentatie richting het eigen publiek kunnen voorzien wie de stand van zaken daadwerkelijk is. 1 week voor de competitie. Ja. De keukenkampioendivisie begint voor de meeste clubs op vrijdag.
1: Ja.
0: Alleen MVV die spelen op zondag. Dus we hebben een paar dagjes extra om adem te holen voor het duel met Jong FC Utrecht.
1: Oké, dus een wedstrijd zien te volgen op ons YouTube-kanaal.
0: Het YouTube-kanaal van L1 om 2:00 MVV Patro IJsden en om 6:00 Rode JC Alemannia Haagje.
1: Dankjewel, Jelle.
2: L1. Welkom weekend.

0: Roanesse en de polka-versie van ballades en bier. Ja, natuur en landbouw is niet altijd een hele succesvolle combinatie. Zeker als er sprake is van extreme droogte of als er heel veel wateroverlast is. Maar de droogte is nou het geval. En ja, waar gaat het spaarzame water naartoe? Dat er over deze vraag wel degelijk goed wordt nagedacht door de agrarische industrie. Dat bewijzen allerlei initiatieven van Natuurkracht, een organisatie dat zien dat boeren ook meedenken aan het metwerken en het tegengaan van verdroging en het voorkomen van wateroverlast. En een van die boerenbedrijven die door aan metwerk is dat van Iris, dat Yves van Sierveld uit Mechelen. En ik heb nu Iris aan de lijn. Goedemorgen, Iris.
1: Goedemorgen.
0: Ja, allereerst, wat voor soort boerderij hebben jullie?
1: We hebben een gemengd bedrijf. Het is 15 hectare groot en verwerken regeneratief.
0: Generatief, dat moest je even uitleggen.
1: Ja, dat dacht ik wel. eigenlijk betekent regeneratie het herstellen van gat wat beschadigd is. Dus verwerken inderdaad met de natuur en kijken van oké, wie kan voor het ecosysteem hier op de boerderij herstellen. We hebben onder andere een groentetuin en dieren, dus koeien en kippen. Mm. Maar ook een bloemenpluktuin. En eigenlijk met al onze bedrijfstakken kijk ik van oké, wat kan verdonnen met ook goed voor de natuur te doen.
0: Ja, want dat inclusief denken, natuurlijk inclusief het dan. Zit het bij genoeg agrarisch ingebakken? Of moet dat bij sommigen nog meer doordringen?
1: Ja, ik denk, ik wil natuurlijk niet voor anderen spreken. Ik denk dat ik erin het op zijn eigen manier dat en op zijn eigen manier goed wil doen. Maar ik denk, wie ver je inderdaad nou dit stuk land kijken, hoe ver zorg voor mogen dragen. We zijn wel echt inderdaad heel erg bezig van oké, wie zorgt voor een gezonde bodem. Dat de biodiversiteit hier weer terugkomt of opleeft. En de watercyclus op het land is natuurlijk ook een heel belangrijk onderdeel voor ons.
0: Ja, en zeker met die droogte. Actueel, op dit moment heb je er maatregelen tegen genomen of heb je al eerder maatregelen genomen om door met te kennen gewoon?
1: Ja, het is voor zijn nog niet heel lang bezig. Voor zijn nu 3 jaar bezig. En voor zijn inderdaad wel gewoon al vanaf dag 1 aan het kijken van oké, ik kan voor weer hagen aanplanten, beum aanplanten. Kijk, alles wat natuurlijk alle beum en hagen wortelen. En die wortels zorgen dat water dieper de bodem in kan. Mm. En dat ze meer water vast kan houden op het land.
0: Ja, dus als er sprake is van veel water, dan wordt het langer vastgooien in de heuvels. En ga je het niet zo snel de berg af, zeg maar. Of de heuvels af.
1: Ja, precies.
0: Ja. Ja, ja. En met de droogte, wat kan je daar aan doen?
1: Ja, het is denk ik ook inderdaad. Heel vaak is het natuurlijk niet reageren op het moment dat het. Ja, kijk, nu is het droog. En daar is natuurlijk weinig aan te veranderen. Maar met heel veel dingen is het denk ik een stap daarvoor. Dat ze kunnen denken van het weer werd steeds extremer. Dus droogte en hele helle regenval en zo. Ja, dat maakt voor gewoon steeds meer met. Dus ik denk dat ze van tevoren het landschap zomaar inrichten dat ze zowel met die droogte als met hele heftige regenval kunnen schoon. Dus we zijn wel ook aan het kieken om bijvoorbeeld water op te slaan. En zo, zodat voor in onze oude mestkelders bijvoorbeeld. Zodat voor de tuin kunnen irrigeren ook op momenten dat het heel droog is.
0: Ja, dus dat is een vuurrot aanleg voor mocht het weer een keer heel droog weer. Wie past Natuurkracht, dat is een gezamenlijke organisatie, wie past dat in het pleetje?
1: We hebben hier al verschillende projecten met Natuurkracht gedaan. Waaronder inderdaad hagen aangeplant en een bos aangeplant. Maar ook in de groentetuin hebben we voor werken met compostbedden in de groentetuin. Dus we hebben allemaal eenjarige gewassen in de groentetuin. En door eten zo'n ruim 100 gezinnen wekelijks. Kom hier door de boerderij een pakket ophalen. En door, ja. Dus door allemaal eigenlijk met zo'n project heb voor met Natuurkracht samengewerkt eigenlijk.
0: Ja, nou af en toe is de natuur wel zo grillig van is het allemaal nog te voorkomen de wateroverlast? En af en toe zo ze denken van ja, de kind ze wel gaat hagen planten, maar als er zoveel water valt, ja nou is het heel droog, dan is eigenlijk is er geen redden aan, zeg maar, geen hooien aan.
1: Ja, ik denk, wat ver snappen natuurlijk ook wel dat ver alleen natuurlijk niet het verschil kennen, maar we kennen niet de wereld redden in ons eentje. Maar ik denk wel dat Elke boer, maar ook elke burger zich kan afvragen van oké, wat kan ik doen of wat kan ik misschien veranderen, waardoor ik net een beetje gaat, ja, de natuur gaat beter met helpen of de natuur weer terugbrengen of in zijn waarde laat of zo. Dus ik denk wel dat gewoon natuurlijk, ja, dat het geen zin net als voor allemaal denken van, nou ja, het gaat toch niet lukken. Ja,
0: precies. En samen Max ze zeer, hè, samen zijn ze sterker. Maar jij zit dus aan boeren, maar echt nadenkend en over de natuur van goh, wat is goed voor en het moet een win-win situatie zien. En dat druk je ook uit naar boeren toe, begrijp ik.
1: Ja, zeker. Voor ik denk ik. Wie ver het zin is dat als ze goed voor de basis zorgt, en dat is natuurlijk toch gewoon de bodem waar alles vandaan komt. Ik denk dat ze daar goed voor zorgt, dan komen er ook gezonde producten uit voort.
0: Oké. En het gaat misschien succes, want heel veel mensen bijten de vinger inmiddels, hè? Al zie je pas drie
1: op hier. Precies. Ja, voor een boerderijwinkel die op zaterdag open is, tussen 9 en 1. En de bloemenpluktuin is eigenlijk de ganse week open. Dus het is heel gezellig hier op het erf.
0: Okay.
1: En iedereen is heel erg welkom om te komen kijken.
0: Stijst er nou een winkel, Iris? Of is ze dat...
1: ik ben even weggelopen, maar er is nu wel winkel, ja.
0: Oké. Okay. Nou, goed het duren dat het toch gewaardeerd wordt. Dankjewel, Iris. Ja, hopelijk. Ja, want die drugte, ja, dat kind toch over u niet... duurt nou toch wel te lang, denk ik, van niet?
1: Ja, het is wel... Kijk, het is wel echt druk, inderdaad, maar... voor ons is dat alleen maar een eye-opener. Zo van dus dit is voor wat in de toekomst hoe ze misschien nog meer te maken met kriegs. Dus dan moet zich daarop inrichten, denk ik.
0: Ja, dus dat is voor later. Maar eerst even de klanten vandaag helpen die komen.
1: Precies.
0: Okay. Dank je wel, Iris, voor het schone gesprek. En ja, succes met die boerderij. Ja, dank je.
1: Dank je wel.
0: Hoi.
2: L1. Welkom weekend.

0: Jackson met Remember the Time. En daarvoor Drive Safe van Miles Smith featuring Neil Horan. Muziek op de schoonste plek van Maastricht. Nee, ik heb het niet over Friedhof, maar over de Helpoort. Tenminste, dat claimt de organisatie van Borrelnoten. Dat is een 12 dagen lang durend muziekfestival dat komende woensdag van start gaat in Maastricht. En ik spreek erover met Joes Minis. Zij is voorzitter van de organisatie. Goedemorgen, Joes.
1: Goedemorgen.
0: Ja, dat is zo gaat zeggen. De schoonste plek van Maastricht is de Helpoort.
1: Ja, nou, vooral het Valiusse Park dat er veel ligt.
0: Ja, ja, ja, ja. En waar, wat maakt het tot zo schoon?
1: Ja, dat is een heel schoene, feerieke omgeving. Het is rond de oude vesting, Meur van Maastricht, Pater Vinktoren. De Jeker kappelt daar rustig langs. Het is een prachtige plek voor een fantastische zomeravond. 12 dagen aan achter een stuk.
0: Ja, zie je die bank dat het schoene weer al voorbij is als je dan moet beginnen?
1: Nou, daar ben ik helemaal niet bang voor.
0: Oké. Je noemde het een laid-back summer music festival. En welke soort muziek moet ik denken?
1: We hebben heel veel verschillende soorten muziek. Wel allemaal get wat past bij die locatie. Dus er komt geen hard rock, geen heavy metal, geen Thunderdome activiteiten.
0: Ja, ja, ja.
1: Nee. Dus blues, jazz, singer-songwriter, van trappen af. Komende grondzaag met een bachata band.
0: En een wat?
1: Bachata, dat zit niet veel leuk.
0: Nee, daarom vroeg ik het, ja. Wat is dat?
1: Met de kids misschien het nummer Despacito.
0: Ja, dat ken ik, ja, ja, ja. Oh, ja, ontzettend zo. Ah, heerlijk, rustig. Ja, oké, okay. Nou ja.
1: Mm-hmm. Ja, dus eigenlijk allemaal muziek die past bij die locatie.
0: Ja, voorheen was Borrelnoten 4 weken lang. En nu is gekozen voor 2 weken. En waar waren de keuze om in te korten?
1: Er zijn eigenlijk twee redenen voor geweest. Enerzijds omdat het vergunning technisch best wel lastig is om 4 weken achter een stuk een muziekfestival te houden. Bespaar ik u de details. Maar vooral om de impact op de buurt toch gaat in te perken. Kijk, 12 dagen achterin, dat is 2 weken.
0: Ja, dat is
1: het. En het enige wat voor de buurt verandert is dat ze nu ook op een maandag en op een dinsdag muziek is.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dat is toch minder als 4 weken aan een stuk.
0: Ja, en het is geen heavy metal.
1: En het is ook wel zo duidelijk voor de bezoeker. Die hebben gewoon een 12-daags festival.
0: Ja, het is gratis toegankelijk, begrijp ik, hè?
1: Ja.
0: Ja. Ja. Wie krijg je dat van elkaar? Want in deze tier, alles wordt duurder.
1: Ja, nou, dat is ieder jaar wel weer een tamelijke uitdaging. We zijn heel blij dat we dit jaar ook weer een nieuw sponsoren hebben kunnen vingen.
0: Mm-hmm.
1: Voor een aantal oude sponsoren, Stichting Elisabeth Stroeve uit Maastricht, gemeente Maastricht zelf, Boeken voor Mensen, Pop in Limburg, Stichting Canunnik Zalde, maar voor dit jaar ook de provincie Limburg zoiets kunnen vingen, Stichting Edmond Husting zoiets kunnen vingen.
0: Ja.
1: Dat tuint toch wel aan dat het een heel breed gedragen festival is.
0: Ja. En wanneer zie je zelf tevreden door die 12 dagen?
1: We zijn zelf vrij natuurlijk als er genoeg luizen gekomen.
0: Ja.
1: Als de muzikanten het goed vingen, want dat is wel het leuke aan Borrelnoten, ving ik zelf ook.
0: Mm-hmm.
1: Het mes snijdt aan 2 kanten. Het is zowel voor de bezoeker van het festival, of dat nu de Maastrichtenaar is, of de lui uit de directe omgeving, of ook de toerist, wat toevallig langskomt en eventjes komt zitten. Maar het is ook voor de muzikanten zelf een leuke plek om zich te kunnen laten zien. Voor bijvoorbeeld Limburgse artiesten.
0: Mm-hmm.
1: Sommigen daarvan die zien al gearriveerde artiesten. Ik zou niet willen zeggen niveau King of Pop. Maar toch wel al ver gevorderd. Ja. Maar voor hebben ook, dat vind ik zelf heel chic.
0: Mm-hmm.
1: Die echt hun eerste stepjes kunnen zetten in de wereld van het optreden.
0: Okay.
1: We hebben natuurlijk hier een matinee met echt aankomend talent. Die weer ook als Stichting Roots Unlimited, de organisatie achter Borrelnoten, begeleiden. Dat is gewoon hartstikke chic.
0: Oké, okay. Ik heb trouwens zo meteen over een uur. Ik heb Grond Verkoelen aan de Lien. En dat is een van de artiesten die volgens mij ook geprogrammeerd zijn op Borrelnoten. Misschien kun je gaat vertellen wat er door gaat brengen. Ik zou zeggen heel veel succes.
1: En dank je wel.
0: Ik heb een liedje opgezocht, Despacito. Maar doe maar eens even zeggen, alweer, wat voor soort muziek dat het eigenlijk is.
1: Bachata.
2: Welkom weekend.
0: Dank je wel.
1: Jo.
2: Ai.

0: beetje stil.
1: Hou je mond en dans met mij van Paul Siene en Numidia uit Venlo. Dans met mij. En ja, misschien ga je zich van de weekend wel gaan doen.
2: Plannen voor het weekend.
1: Ja, of moest je gewoon helpen bij die cabaret of bij die familie. Of ga je naar een festivaletje, of ga je naar een film. Of ja, noem maar op, wat ga je ze doen van het weekend? Laat het even weten via de L1-app. Wat ga je ze vandaag of morgen doen?

0: 23 jaar oud alweer. Where is the love van de Black Eyed Peas? Zometeen het derde en laatste uur van Welkom Weekend op deze zaterdag 1 augustus.
1: Appen met de jokes. Download de L1-app.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
4: Hoppa!
3: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3-sterrenslot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Het oude boerenleven herleeft in Einighausen. Prachtige huisversieringen en demonstraties van oude ambachten, boerentrekpaarden en veel amusement voor jong en oud. Bezoek de oude ambachten in Einighausen bij Sittard, de eerste zondag van augustus. Kijk op www.oudeambachten.nl.
9: Hallo wereld, Discovery Museum hier. Ga je mee op expeditie? Ontdek alles over de invloed van wetenschap en techniek op je dagelijks leven. Boek nu je tickets op discoverymuseum.nl. Zien we je snel in Kerkrade.
1: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het plan van FIFA-voorzitter Infantino om het WK-voetbal commerciëler te maken is van de baan. De omstreden voorzitter heeft de plannen ingetrokken om de commerciële rechten te verkopen aan onder meer schoonfamilie van de Amerikaanse president Trump. Het gebeurde na hevige kritiek van onder meer de Europese en Aziatische voetbalbond. En de vraag is wat het terugtrekken van de plannen betekent voor de positie van Infantino, die al tijden stevig onder vuur ligt, ook binnen de FIFA zelf. Een bestuurder sprak van een eenmansactie van Infantino. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook raakten bijna 30 mensen gewond. Oekraïne wist maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Het land kampt al langer met een tekort aan onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. President Zelensky deed daarom weer een herhaalde oproep om meer steun. En door de Russische aanvallen van vannacht kwamen mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De nieuwe burgemeester van Manchester is van de Britse regeringspartij Labour. Beth Craig won de verkiezingen. Ze is de opvolger van Andy Burnham, die sinds vorige maand de nieuwe Britse premier is. De zege van Craig is een opsteker voor de Labour-partij, die er in allerlei peilingen niet goed voor staat. Afgelopen mei leed de regeringspartij nog grote verliezen bij de lokale en regionale verkiezingen. En Craig was eerder al local burgemeester van Manchester onder Burnham. En de acceptatie van de regenbooggemeenschap in Nederland gaat hard achteruit. Dat zegt COC Nederland op de dag van de Canal Parade in Amsterdam. Jarenlang liep Nederland voorop als het gaat om homorechten en de acceptatie van de LHBTI+-gemeenschap. Maar COC zegt dat er veel is veranderd en roept op tot actie vanuit Politiek Den Haag. Het weer. Op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der zijn nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Okay. Bunk. Bank of the free.
12: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
14: Lekker naar huis na een dagje Retail Park Roermond? Even tanken bij OK en wassen bij Starwash. Je bent goed op weg met Retail Park Roermond.
15: Peter Beense en Ben Kramer?
16: Komen die echt? De echte? Geen tribute, maar echt? Nee.
15: Ja, ja. Zaterdag 1 augustus op Kasteel Terborg in Schinnen. Kaartjes aan de kassa.
17: XXX Loets Pallen in Wurselen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets Pallen in Wurselen.
18: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
19: Houd misdaad uit je buurt.
18: Luister nu naar onze podcast. Kijknietweg.eu.
17: XXX Loets viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loets Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
20: Dit is Welkom Weekend.

0: Ja, natuurlijk blijf ik nog even Douwe Bob en Mo. Kan je nog even blijven aan het eerste begin van het derde uur van Welkom Weekend op deze zaterdag eind augustus. De laatste eind augustus, de laatste zaterdag van het WMC in Kerkrade. Dat morgen de slotdag heet. En in dit uurtje, de laatste uurtje, aandacht door vuur uitgebreid. Want collega en muzikant Rob Menne is ter plekke. En ik ben heel blij dat hij erbij zit. En over blij met een eigen gesproken. Ook aandacht voor de Nationale Eidag. Ja, ja. Het is vandaag de Nationale Eidag. En door vuur komen we even naar Wiert. Want ook door zijn ze blij met een ei.
1: Dit is
2: L1. Welkom Weekend.

0: Post Malone met Circles. Het WMC, het Wereldmuziekconcours 2026, is bijna ten einde. Dit is het laatste weekend van optredens van diverse muziekgezelschappen. Een VRL-eind aanwezig is programmamaker en muzikant Rob Mende. En ik heb nou contact met hem. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen, ja. Het is weer zover.
0: Ja, het is weer zover. Is hoe nou al misschien hij mee naar het leven in die stad zo ronk dat WMC een keer gaat?
1: Nou, ik heb hier even met de grote baas van het WMC, de algemeen directeur is het, Bart.
2: Directeur bestuur, officieel.
1: Officieel, ja. En we hadden net voordat we met dit gingen callen, hoe hij het erover van, het is toch ruim in de mond geweest dat het hier spettert, zeg maar. En Bart is natuurlijk, komen we het eigenlijk over hebben, natuurlijk veel langer bezig dan die veel werken.
0: Ja.
1: Maar Bart, je zei het net zelf, hè? Hoe voelt dit nou zo'n laatste weekend?
2: Ja, het is toch een beetje bitterzoet. Langs de ene kant zijn we blij dat we naar een mooi einde kunnen gaan. Langs de andere kant heb ik echt wel een beetje spijt dat het gedaan is. Want we hebben 4 ongelofelijke weken al gehad met prachtige hoogtepunten. En ja, ergens wil je dat dat nooit stopt. Maar langs de andere kant, ik denk als ik maandag naar huis rijd, dat mijn vrouw ook wel gaat blij zijn dat ik nog leef en dat ik terug thuis kom slapen. Dus het is het dubbel.
1: Maar het is het zwarte gat ook al, een beetje?
2: Nee, dat niet. Hè. Je moet ook zo zien, een festival. Hè. Wij officieel stoppen we nu zondag voor het publiek. We hebben natuurlijk die afbouw nog. We gaan evalueren en dan hoop ik en denk ik en mening dat we op dit elan kunnen doorgaan.
1: Ja, daar gaan we het zo meteen ook over hebben. Hè? Want over 4 jaar ga ik ervan uit, maar dat mag ik dadelijk uit jouw mond horen, is er weer een nieuwe WMC. Toch even, je zegt het al, hoogtepunten. Wat blijft bij jou nu nog resoneren als je terugdenkt aan de afgelopen weekenden? We hebben dit weekend nog, dan weten we niet wat er gaat gebeuren. Maar de afgelopen 3 weekenden, wat resoneert nog in jouw hoofd, muzikaal gezien?
2: Ja, ontzettend veel, maar er zijn volgens mij echt wel 2 dingen die er echt bovenuit schieten. Dat is ja die openingsparade. Dat was voor mij echt zo'n moment van yes, we zijn er. Als je dan al die mensen zag aankopen, je hoorde die eerste band aanmarcheren, je zag de camera's van L1 de lucht ingaan, dan denk je van oké, hier hebben we wel met z'n allen 2,5 jaar naartoe geleefd. Dat is 1. En de tweede is eigenlijk gisteren gebeurd. We hebben iets nieuws in het leven geroepen, de Youth Divisions. En ja, dan denk je bij jezelf, ja, we zullen wel zien wat erop afkomt. Mooie inschrijvingen. Je kent al die bands uiteraard niet. Ik heb geen idee van de kwaliteit van de Colombiaanse youthbands. Maar dat was hier gisteren gewoon, ja, 1 groot feest op de markt met de prijsuittrekking van 15 tot en met 1 gejoel. En dan zie je al die, ja, soms superschattige kindjes, 8-9 jaar met een contrabas over straat lopen. Dan denk je, ja, maar hier doen we het echt voor. En uiteraard, ja, alle andere divisies. Ik heb heel veel, heel mooie momenten mogen meemaken.
1: Mm-hmm. En Limburg Succes was er ook, tot nu toe althans.
2: Ja, fijn hè. Ja, echt, en ja, hopelijk dit weekend nog meer Limburg Succes. Deze namiddag zitten we in het theater met het Harmiercus van Kerkrade, waar heel veel van mijn vrijwilligers ook in zitten. Daar ga ik ook zeker en vast...
1: Wij volgen ze trouwens. Volgende week is daar een docu te zien van de laatste 6 weken.
2: Dus ja, ik blijf uiteraard altijd objectief in mijn... in mijn positie, maar ik ga toch een beetje harder supporteren voor het Harmiercus van Kerkrade dan ik normaal gezien zou doen, omdat er heel veel mensen zijn die dat ik ken. Dus ja, heel, heel fijn dat het zo leeft. Hè. En niet alleen in Limburg, in heel de wereld, maar ja, ik kan niet anders dan heel erg fier zijn nu.
1: Ja, er zijn critici, maar die heb je altijd. Hè. Soms moet je die denk ik ook gewoon negeren, vind ik dan zelf. Maar er zijn mensen die zeggen, ja, die wee, de Werelds Muziekconcours, hoe wee is dat nog?
2: Ja, toch eigenlijk wel. Hè. We zitten met 31 deelnemende landen. Als je ook kijkt naar het publiek dat is afgekomen, ja, dat is ook echt spectaculair van waar sommige mensen komen. Afgelopen maandag hadden we hier de Garde Républicaine, het Franse orkest. Ja, en dan zie je ticketkopers uit Noorwegen of uit Zweden of uit, ja, het zuiden van Duitsland die zeggen, ja, maar als die Garde Républicaine uit Frankrijk komt, die willen wij ook aanhoren. Dus ik denk dat het heel internationaal is, langs de andere kant. En dat vind ik minstens even belangrijk. Wij moeten en zijn ook een zeer lokaal festival. Heel veel mensen komen uit Parkstad en dat willen we ook echt zo houden. Dus het is voor mij de 2. Het is de wereld in Kerkrade en Kerkrade in de wereld.
1: Dat is een hele mooie. Naast die concertwedstrijden die we nu, want wij staan hier, Robert, voor jouw beeld. Wij staan hier op het pleintje voor het theater, tussen eigenlijk theater en de Rode Hal in. Waarbij het theater ook nog een tijdelijke ruimte heeft naast het theater. Een tent, zeg. Waarbij het theater ook nog een tijdelijke ruimte heeft naast het theater. Een tent, zeg maar. Waar wordt, volgens mij wordt daar ingespeeld, niet?
2: Ja, dat is onze inspeelruimte. Het theater is helaas te klein voor het geweld van het WMC. Maar om voor die 1 keer per 4 jaar een hele zaal bij te bouwen, dat is wat te veel. Dus wij bouwen zelf een heel aantal tenten bij overal.
1: Ja, en ze zijn allemaal vlaggen van de 31 landen, zei je. Hè? Ja, het is hier nu wel rustig, moet ik zeggen. Ik heb net een jogger voorbij zien komen en twee mensen die nog half in uniform zich gaan klaarmaken. Hoe laat begint het vandaag?
2: Vandaag, kort na de middag, zijn we terug vertrokken. En in alle eerlijkheid, ik ben blij dat het een beetje rustig is. Want ja, over het algemeen, gisteravond ben ik even in het Stadspark geweest, op de markt ook geweest. Ja, het is hier één groot feest. Dan is het af en toe wel fijn om met een koffietje te kunnen op een zaterdagochtend even te praten met Alleen.
0: Rob, mag ik een vraag stellen?
2: Een heel knap. We hebben een heel mooi WMC-bier. En ik moet eerlijk zeggen dat dat dan toch af en toe moeilijk is om eraf te blijven. Maar...
1: Dat blijven ze gewoon brouwen, denk ik. Robert heeft volgens mij een vraag.
0: Ja, zijn ze tevreden over het aantal bezoekers?
1: Zijn jullie tevreden over het aantal bezoekers, vraagt hij.
2: Ja, ik kan echt niet klagen.
1: Hoeveel?
2: Ik moet heel even het antwoord schuldig blijven. Dat is heel erg moeilijk om dat op dit moment te zeggen. Maar ik denk wel dat we vlot boven de 40.000 betalende bezoekers zijn gegaan. En de aanname die we maken, wat gratis en bezoekers en deelnemers totaal is, wij denken wel dat we de 300.000, 350.000 zullen aantikken. Dus dat is toch wel een fantastisch resultaat.
1: En dan toch alvast na 4 jaar. Over 4 jaar worden dat er 500.000?
2: Ja, laat ons hopen. Hè. We gaan eerst ook de grondige evaluatie maken. Met alle partijen die betrokken zijn. Het is ook van mij een grote wens om nu niet 2 jaar in een soort van winterslaap te gaan. Om te kijken, wat kunnen wij in die tussenliggende jaren doen om die blaasmuziek te promoten in Limburg en verder buiten. Maar we gaan eerst even... Laten we zeggen, eerst opruimen, dan gaan we kijken hoe alles gelopen is, evaluatie. Dan zullen we heel eventjes, denk ik, in een toch een mini-slaapje gaan. En dan gaan we misschien begin 27 even kijken waar we naartoe gaan.
1: Maar het staat nu al vast, 100%. Die primeur mag je nu al op zaterdagochtend om iets over vlak voor de middag, zeg maar. De meeste mensen die nog wakker moeten worden. Is er over 4 jaar gegarandeerd een wereldmuziekconcours in Kerkrade?
2: Ja, dat denk ik wel. Ja, dat denk ik wel. We bestaan dit jaar 75 jaar en ik zeg altijd ook tegen het team... We zijn nu begonnen aan de volgende 75 jaar.
1: Ja, daar ga jij de komende 75 jaar weer wederom volledig voor inzetten. En je vrouw vindt dat de komende 75 jaar ook helemaal geen probleem.
2: Ja, ik denk misschien 75 niet, maar laten we zeggen 60, kijk.
1: Ja. Nou, dat is een mooie gedachte, toch Robert?
0: Zeker, nog een keer 60 erbij. Dank je wel, Rob. We hebben even gehad over welk liedje zoek ik naar draaien door aflopen. Dus is van Druimerij van Nico Ploem zou wel leuk zien. Want ja, natuurlijk een keer gaat een grootheid. En het heeft ook wel te maken met WMC, begreep ik.
1: Ja, nou, de titel alleen al Druimerij. Ja. Ik ken Kerkrade natuurlijk al langer. Hè. Ik heb hier lang met Jacques Venders mogen samenwerken. Ja. Het Geluk van Limburg mogen doen. In de Rode Hal, 8 maanden in een zwarte hal gezet. Ja. Maar Kerkrade verdient, vind ik echt, los van de muzikale dingen, waar we net met Bart de Vrij. Ja. Kerkrade verdient het WMC, want je merkt gewoon dat die stad opleeft. Stadspark volledig vol, de Mertje, Vurgbeek, Zolterig, Blieken, Binnen Tietjes, Manten zijn geweest. Ja, ja. En dat heeft daar niks met de muziek te maken. En ook wel weer Waal. Dus dreumen over 4 jaar, ik zou zeggen, en Bart, daar ben je het ermee eens, hè, voor jou de laatste woorden voordat we naar Druimerij gaan luisteren. Ben je nu al een dromen?
2: Ja, uiteraard. En, eerst slapen en dan dromen, maar uiteraard, we gaan ervoor.
3: L1. Welkom weekend.

0: Coldplay. Rhythms del Mundo op die cd staat. Het nummer Clocks. Een Latijnse versie, zullen we maar zeggen. En Dolfeur draaide ik Druimerij van Nico Ploem. Uit Kerkrade. Komende woensdag trouwens op L1 Televisie en YouTube. De laatste bijdrage van Rob Menne over het Wereldmuziekconcours. Het WMC. En door in oog reacties van onder meer de burgemeester van Kerkrade. En onze gouverneur Emiel Roemer. Dus vanaf komende woensdag op YouTube te volgen. En ook op L1 Televisie. En heel veel van u, ja, die zullen het niet in de gaten hebben, maar het is Nationale Eidag. Een dag waarop pluimveebedrijven mensen op een toegankelijke manier kennis willen laten maken met het Nederlandse ei en de mensen achter dat product. En een van de pluimveebedrijven die meedoet is dat van Carla van den Kruis uit Weert, uit Leuken in Weert. Goedemorgen, Carla.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Je hebt al bezoekers binnen, begrijp ik.
1: Ja, we hebben hier toevallig staat, een van de bezoekers staat hier zelfgebakken cake te eten. En ja, er lopen hier nog wat paar mensen rond.
0: Ja, en komen ze ook eieren kopen vandaag? Of komen ze vooral
1: Nee, ze komen wel eieren kopen. Daarvoor komen de mensen hier. Of vlees natuurlijk van ons. Ja, hè? Dat, ja. Daarvoor komen mensen, ja.
0: Ja, waarom is het in de levengroepen een Nationale Eidag? Want ja, het breekt de dag tegen het eitje. Het eitje is toch wel bekend?
1: Ja, het eitje is bekend. En ja, het Nationale Eidag is gewoon even onder de aandacht brengen dat consumenten vragen kunnen stellen voor aan pluimveehouders zelf. Want soms zie je door bomen het bos niet meer natuurlijk, hè?
0: Ja, geef eens een voorbeeld, ja.
1: Ja, ik ga voor het schap van de eieren staan, hè? Ja. Als ook krijgen voor het schap van de eieren staan.
0: En daar komen.
1: Ja, en er zijn zoveel type eieren. Ja, dat is. Sommige mensen zien door het boom en bos niet meer. En die komen dan met vragen van. Wat voor eieren zijn er allemaal?
0: Wat voor eieren verkoopt u? Wat heeft u voor kippen?
1: Wij hebben kippen die binnenleven.
0: Die binnenleven. Als ik dan zo'n doosje kijk, waar moet ik dan kijken? Wat staat er dan op? Als ik in de winkel sta.
1: Oh, bij ons in de doosjes, ja, daar staat het nummer op van de houderij. Een nummer op van het land van waar geproduceerd is. Ja. En je hebt altijd een nummer van het bedrijf. En het nummer van de stal waar die uitkomt.
0: Ja, maar het zijn
1: goedemorgen.
0: Ondertussen lopen mensen gewoon binnen.
1: Ja, het loopt hier gewoon door, hè. Dus, ja.
0: Maar krijgen die 3 sterren, of 2 sterren of 1 sterren? Hoeveel sterren krijgen
1: die? Ja, dat is van Beter Leven, dat, hè. Dat bedoel ik, hè. Dat we tussen de bomen en het bos niet meer zien. Ja, er zijn zoveel verschillende soorten sterren enzovoort. Dus dat is gewoon voor iedereen is dat anders. Want de ene is voor Beter Leven. Mm-hmm. De andere heb je weer andere partijen die daar een stempeltje op drukken. Dus zo gaat het gewoon steeds. Zijn die eieren. Ja, zo is het steeds moeilijker voor de consument om te weten wat voor eieren er eigenlijk allemaal zijn.
0: Ja, en de consumenten. Dus, ja, want niet altijd zijn de pluimveehouders zo positief het nieuws, hè, dat de kippen te weinig ruimte hebben en zo. Dus ik neem aan dat u die signalen ook binnenkrijgt.
1: Ja, lukt het niet, mevrouw? Ik zal even deze mevrouw helpen. Dus, maar nee, die, we krijgen wel eens. Je krijgt altijd signalen. Maar aan elke. Graag gedaan, doeg. Je krijgt aan elke voordeel. Voordeel zit ook weer een nadeel aan. Hè? Kijk, bij de ene zijn meer vatbaarder voor ziektes. En de andere, ja, dus je kiest eigenlijk voor of voor je dierenwelzijn of meer voor welzijn van de mens. Dus daar zit eigenlijk ook een stukje in. Maar die boodschap wordt vaak niet uitgedragen. Maar dat is wel zo.
0: Ja.
1: Want als dat je kippen hebt die binnen zitten, die hebben dan minder kans op meer dioxide, zeg maar. Of minder dioxide, want dat zit gewoon in dat wormpje die in de grond leeft. Net zoals het PFAS-verhaal. Ja, dus dat is dan zo. Maar ja, als dat je ervoor kiest voor het dierenwelzijn, dan ga je voor dat buiteneitje en dan neem je dat voor lief.
0: Ja.
1: Dus ja, dus zo zijn er allemaal een plussen en minnen aan al die verschillende type eieren. Hè?
0: Ja, en dan moet u uitproberen te leggen naast die eierenverkoop, moet u dat ook uitleggen aan de mensen die langskomen dan?
1: Nou ja, wij krijgen meer andere vragen.
0: Oké, welke vragen krijgen jullie dan?
1: Ja, je krijgt meer vragen van... waarom heb je geen bruineieren? Want wij hebben witte eieren.
0: Ja, wat, dus, nou, en wat zeg je dan?
1: Ja, nou ja, witte eieren zijn gewoon duurzamer. Een witte kip heeft minder voer nodig om een ei te produceren. Dus, en ik zeg altijd zo, als je het bruine jasje uitdoet, dan heb je ook een witte ei.
0: Ja, die moet ik onthouden.
1: Ja, dus ja, dat is ook zeker zo. Ja. Dus,
0: jullie zijn
1: maar
0: tot...
1: we hebben, ik heb lekker cake gebakken, koffie. Dus je had ook een kopje koffie kunnen komen drinken.
0: Die kan er kunnen komen, bedoel je? Ja,
1: ja zeker.
0: En mensen die dit horen, die denken, ik ga even naar Leuke, ik ga even naar de eieren kijken. Waar moeten ze zijn en tot hoe lang kunnen ze nog informatie krijgen? Want eieren kopen kan denk ik wel de hele dag, toch?
1: Ja, de eierenautomaten zijn 24 uur per dag open. Mm-hmm. En onze vleesautomaten ook. Maar hebben wij nu van 10 tot 12 op de Trumpertweg nummer 19 in Weert.
0: Ja.
1: Hebben wij eigenlijk de koffie klaarstaan, Ranja klaarstaan, kleurplaten liggen klaar. En ze kunnen tellen hoeveel eieren er in de pot zitten.
0: Ja, hoeveel witte eieren.
1: Ja, witte eieren.
0: Okay. Dankjewel, Carla van de Kruis. Ik wens je verder een hele prettige Nationale Eidag.
1: Dankjewel.
0: En dank dat je even in de uitzending wilde komen.
1: Oké.
0: Dank je, hoi.
1: Fijne uitzending.
2: Welkom weekend. Hello.

0: Opa Light van Taylor Swift. Zometeen aandacht voor singer-songwriter Ron Verkoelen. Maar eerst nog aandacht voor een ander Limburgs product. Een ode aan de blazers op het WMC. Hij zien de Kroegadoers.
1: Hoi.

0: orde aan alle blazers op het WMC in Kerkrade, dat dus Mergen de laatste dag heet. En ja, Limburg heet verschillende singer-songwriters. De een gaat bekender als de anger, zoals Frans Bolleks en Ton Ingers. Die zullen bij meer mensen een belletje laten rinkelen dan Ron Verkoelen. En ik zeg dat met alle respect. Reden hem deze muzikant uit Posterholte een keer te bellen. En ik bel hem eigenlijk terugkomend van een vakantie in Denemarken. Ron, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik hoop dat niet beledigd te hebben met te zeggen dat Frans Bolleks en Ton Ingers eigenlijk bekender zijn, hè?
1: Nee, dat zijn ook geen verkeerde namen om dat in een rietje genoemd te worden.
0: Ja, heeft zich veel beelden van singer-songwriters, waar ze denken van, dat zou je ook wel een keer willen bereiken. Of de soort muziek, dat bevalt mij wel.
1: Ja, heel veel natuurlijk. Ton Ingels, fantastische songwriter. Mm. Hele mooie, ook humoristische teksten. Ik ben was bij hem langs geweest in zijn studio. En was uitgebreid met hem verteld over songwriting en zo. Frans Bolleks, ook heel mooi wat hij duidt. Op het moment was ik ietsje minder bezig met zijn muziek, want hij had nog heel veel andere dingen te doen.
0: Heel veel andere dingen.
1: Ja. Overigens, de leeftijd genoot van mij, dus hetzelfde boeljaar.
0: Wie lang maakt Soe zelf al muziek, Ron? Want wie bist er ingerold?
1: Ja, wie zou ik zeggen, dat is dan met de paplepel ingeslagen. Zeg altijd, vanaf mijn zesde ben ik gitaar gaan spelen. Mijn papa speelde gitaar en zong ook liedjes, van alle liedjes meer. De aaie liedjes uit de jaren 60, maar ook heel veel Sjaapiederen en nog het andere Limburgse troubadours.
0: Ja.
1: En zo is het eigenlijk gegaan. Ik vond het ziek. Ik wilde dat ook. En wie mijn hand groot genoeg geworden, ben ik gitaar gaan spelen. En ik heb eigenlijk vooral in het begin op geregeld. Klassiek gitaar gespeeld. En zingen is er later bijgekomen. En op een gegeven moment liedjes schrijven. En op een gegeven moment is er een stap gekomen naar het Limburgstalige. Want daar ben ik ook een beetje met opgegroeid. En wie heeft dat mooi geprobeerd uit te merken. Van, oh ja, zo kun je niet toch echt beter oedrukken. En zo kom ik meer bij de mensen binnen. Dan in het Engels of in het Nederlands. Mm-hmm. En zo is het eigenlijk gekomen, ja.
0: Het is een overstap gemaakt van Noord-Limburgstalige. Mm-hmm. Is ze wel altijd solo geweest of is ze altijd met een bandje gespeeld? Gewoon met iets toe gedaan?
1: Ik heb gewoon ook met allerlei bandjes gespeeld of van allerlei soorten muziek gemaakt. Mm-hmm. Eerder ook met muziekband waar ik ook liedjes verschreef in het Engels. In principe wat ik nu doe is solo, maar dat is sinds vorig jaar eigenlijk als vervolg op mijn EP die heb uitgebracht, ook een bandje rondje mee gevormd, ook met optreden. Nu komen we donderdag en hebben we nog een optreden staan in Maastricht.
0: Ja, bij Bolgenoten, ja, precies. Ja. En wat voor repertoire heeft ze dan? Heeft ze genoeg eigen Limburgstalige liedjes een oor te vullen, zeg maar? Of moest u ook, zing je ook andere nummers?
1: Dus vooral eigen muziek, af en toe een liedje ertussen, ja, maar op zich wel van de hoogte vullen zeker wel. Mm-hmm. En ik speel ook af en toe het andere dingen en dan ook wel zo af en toe het Franstalig of Duits of een Keurs liedje wat ik wel eens doe. Maar ik heb wat pas, zeg maar, bij wat ik zelf doe.
0: Ja, die laatste single is over wielrenner Jan Nolte. Wat is mm-hmm. die fascinatie met Jan Nolte en met wielrennen?
1: Op zich niet eens zo heel erg met wielrennen, maar ik leek me heel erg leuk om iets te doen met een verhaal over of van een Limburger. Ik wil dus vanuit een andere persoon de wereld bekijken en daar een liedje over schrijven. En ik kom tegen en ik vond het een heel mooi verhaal. Het is ook wel lang geleden. Voor eigen mensen kennen dat man nog wel heel goed. Jan Nolte was wel echt een held in die tijd. De eerste Limburgse klimmer. En ik vond het een prachtig verhaal, omdat eigenlijk binnen neem is dan Kos. Voor de eerste keer met hij in de Tour de France, is debutant, is 21-jarige. Ja. En het begin ook niet veel na het maakte, want dan moest hij heel erg winnen. Op een gegeven moment had hij in de fiets aan, had een centimeter omhoog gezet. Ja. En toen eigenlijk een fietser er weer heel goed de ogen. En het einde van de laatste etappe is een grote stunt heeft er veroorzaakt door net op het nippertje neer te winnen van de grote Fausto Coppi.
0: Net die titel,
1: zeg maar de Poggio Carpo van 13.
0: Ja, ja. We komen bijna bij het liedje toe, want we hebben maar tot 11 oren. Ik wil nog heel graag het liedje draaien over Jan Nolte. Heel even, welke soort muziek mag zo? Ik kan me dat best omschrijven.
1: Dialect folk, dus in de Limburg. Ja, folkmuziek. En vrolijke liedjes, serieuze liedjes en alles wat tussenin.
0: Oké. We kennen het zo meteen beloesteren. Kennen we er ook ergens bewonderen, behalve dan in Maastricht bij Borrelnoten?
1: Ja, waar ben ik binnenkort nog in Remuinby, The Movement. Dat is in september, 17 september.
0: Oké.
1: En in de Boete Bioscoop in het Stadspark in Sittard. Dat is 21 augustus. Vrijdagavond 21 augustus, daar wordt de film Zwembadjaren vertoond. En van tevoren speel ik.
0: Oké, dankjewel Ron. En ik ben heel benieuwd naar het liedje. En ik denk Loestra ook wel. En mocht ze hem zelf aankondigen?
1: Oké, nou, dat komt toch. Ik kom eraan. Wat zeg je?
0: Van wem? Van? Van dit?
1: Van Ron Verkoelen. Ja, zeker. Van Ron Verkoelen. Okay, van Jan Nolte.
0: Dankjewel, Ron. En goede terugreis gewenst, hè?
1: Ja, dank je.
0: Dank je. Hoi.
1: Hoi.
2: Welkom weekend.

beste van de bergen. Jij ziet zilverkroon. Want het gaat regenen, min zooi nog

0: Wat een leuk liedje van Ron Verkoelen. Ik kom eraan. En ja, ik gewoon, want zometeen is hij zin en zaterdag. En mij huur je weer morgen bij Postbus 31. Hoi!
1: Luister L1 Radio. En met de jocks. En doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
2: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
7: Hallo wereld, Discovery Museum hier. Kom je experimenteren in ons Science Lab? Boek nu je tickets op discoverymuseum.nl. Zien we je snel in Kerkrade.
8: Hackert Autogroep. De plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hackert. Beweegt Limburg.
9: Staat er bij jou thuis nog een oude, energievretende koelkast of vriezer? Bij EP Tummers profiteer je nu van een hoge inruilkorting op een nieuw en energiezuinig model. Bespaar tot €500 op je nieuwe apparaat en op je energierekening. En natuurlijk nemen wij je oude apparaat gratis mee retour. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
8: Ontdek nu bij Hackert de nieuwe Leapmotor B05 al vanaf €25.995.
10: Peter Beense en Ben Kramer?
11: Komen die echt? De echte? Geen tribute, maar echt? Nee.
10: Ja, ja. Zaterdag 1 augustus op Kasteel Terborg in Schinnen. Kaartjes aan de kassa.
1: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
12: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Aziatische Voetbalbond is blij met de terugtrekking van het omstreden WK-plan van FIFA-baas Infantino. Die wilde een bedrijf oprichten dat de commerciële rechten van het WK voetbal zou gaan beheren. En dat stuit op stevig verzet van de Europese, Noord-Amerikaanse en de Aziatische Voetbalbond. Ook intern bij de FIFA keerden enkele vertrouwelingen van Infantino zich tegen hun baas. Die zou ondemocratisch en op eigen houtje hebben gehandeld. De Aziatische Voetbalbond stelt dat overleg en raadpleging onmisbaar zijn in het wereldwijde voetbal. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook zijn er 10 gewonden. Volgens president Zelensky wist de Oekraïne maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Hij deed weer een oproep aan bondgenoten voor meer luchtafweer, zoals onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. Napels is opgeschrikt door de zwaarste aardbeving in 40 jaar tijd. Er is veel materiële schade en zeker 21 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 4,7. Uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. En een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX botst komende week op de maan. Dat gebeurt waarschijnlijk woensdagochtend. De raket die wordt niet meer gebruikt en zweeft al een jaar rond in de ruimte. De botsing die was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. De ruimtevaartorganisatie is vooral nieuwsgierig en gaat foto's maken. Waarschijnlijk laat de raket een 5 meter diepe krater achter. En met een sterrenkijker is de botsing ook vanaf de aarde mogelijk goed te zien. Dan moeten de weersomstandigheden wel mee zitten. Krijgt u nog het weer, want op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen flink wat zon en droog. En met 24 tot 29 graden wordt het dan nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
13: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
14: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
13: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
15: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven. Ik kom...

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Peter Beense en Ben Kramer?
2: Komen die echt? De echte? Geen tribute, maar echt? Nee.
1: Ja, ja. Zaterdag 1 augustus op Kasteel Terborg in Schinnen. Kaartjes aan de kassa.
3: Nu bij Schafraat Keukens in Heinsberg en Kevelaar. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts €699 in plaats van €1400. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Schafraat Keukens in Heinsberg en Kevelaar.
4: Wilt stiegenbal met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork? Bij Sevagram zorgt ze voor ouderen. En maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijsevagram.nl. Zorg begint bij dich.

0: De Jonas Brothers hier net aan de rechterkant van 11 uur.
1: Eén zin in zaterdag.
0: Een zonnevergoten zaterdag staat weer voor u klaar. Gelukkig ietsje minder warm dan de voorgaande dagen. We blijven naar alle waarschijnlijkheid net onder de 30 graden vandaag. En ik denk dat sommige zomerfanatici dat toch op zich wel als goed nieuws bestempelen. Want het was weer pintjes zweten de afgelopen dagen. Tegelijkertijd, dat moet me dan ook meteen van het hart. De komende dagen gaat het toch ook alweer dik boven die 30 graden zitten waarschijnlijk. Mocht je trouwens last hebben van een zogeheten zomerdipje, misschien wel door die warmte. Zometeen hebben we de remedie, tenminste zo bleek uit onderzoek afgelopen week, tegen somberheid, sociale angsten, zelfs depressies zou het goed tegenwerken. En ook wel tropische activiteit. Hou natuurlijk nog even onder de pet wat het precies is. Hoor je dat wel na Joe Public, Live and Learn.

0: hele fijne, hartverwarmende teksten van natuurlijk Lexuiting net op de Zolderlingen merken. Alles kump goed. En ja, mocht je het wat dat betreft even ja, iets minder zien zitten, hij last van een bepaald zomerdipje, nou, dan hebben we misschien passend advies. Het gaat namelijk over een onderzoek van de Universiteit van Oxford dat afgelopen week bekend wordt gemaakt. Als hij dus last van stress, somberheid of sociale angstheid bijvoorbeeld, de remedie volgens die onderzoekers: salsa dansen. Dat concluderen die onderzoekers dus. Aan de Universiteit van Oxford wordt dat allemaal onderzocht. Ja, een bewegingswetenschapper of wetenschapper Minke van den Kamp ziet dat ook wel terug.
1: Nou, allereerst natuurlijk bewegen. Omdat dat helpt om ja, je ritme, je gevoel voor je lijf, de stresshormonen verminderen.
0: Ja, dus ligt het aanmeldformulier voor de salsa dansschool al weken bij Jurgen op Toffel. En hij hield iets zitten twijfelen. Ja, kon ik hem nou invullen? Kon ik me eraan wagen? Nou ja, bij deze in het antwoord dan. Want dat hele salsa dansen, dat kan dus wel van flinke meerwaarde zien. Dat ziet dan natuurlijk ook salsa docent Persley in zijn eigen dansschool aan de cursisten. De ontlading met name die vaak vrijkomt.
2: Probeer te ontspannen. Juist alles wat je vandaag hebt gedaan, gewoon loslaten.
1: Mensen met een depressie hebben heel erg de neiging om zich sociaal terug te trekken. En dat samen dansen, dat werkt daar dus heel mooi tegen.
2: En daarom komen mensen hier ook.
3: Om los te laten.
2: Lekker. En met een grotere smile naar huis te gaan, want ze hebben heerlijk gedanst.
1: En als laatste het stukje dat je uit je comfortzone gehaald wordt. Dat het in het begin echt wel een beetje awkward is. Dat het echt een beetje eng is. Maar juist dat doen en dat nieuwe ervaringen opdoen werkt ook zo mooi tegen de depressie en tegen de sociale angst.
4: Dus dans is niet alleen bewegen, maar dans is heel veel meer.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, het kan heel wat voordelen opleveren dus. Dus met andere woorden, zit je midden in de zomerdip of is de vakantie nog net wat te wieden weg? Ja, het vuiltje te overwegen om eens salsa te gaan dansen. Ik zit te denken, we kunnen heel even een welbekend voorzetje geven. Of dat het echt helemaal binnen de categorie en het genre salsa pas. Ja, dat weet ik niet precies. Maar goed, dat kun je in de buurt. Enrique Iglesias, Shana Paul en Genta.

De Fever Dream op naam van Alex Warren. Nee, net BL1. Ja, de komende dagen zou het dus kunnen gebeuren dat er een flinke spat Rengel gaat vallen. En ook nog wat onweer. Nee, is dat op zich wel goed, nou. Zeker voor de plantjes en zo. Zo wel betekende verrug dat weer een keer van de kapstok moet werken uit. Dan heb ik het

0: Paul, die ook verantwoordelijk worden voor prachtige hits zoals Africa of Hold the Line. Maar dit was dan Rosanna van natuurlijk Toto. Zometeen duiken wij even de camping op. En er is natuurlijk altijd Pais en Vree. En mensen hebben goede zin door natuurlijk. Tegelijkertijd een absoluut hit hangijzer op veel verschillende vakantieparken. Ja, dat bespreken we zo meteen. Gewoon nog even onder de pet hoe het dan precies omgeert. Maar er zijn flinke discussies aan geweest. Dat kan ik wel al vertellen. Sowieso trouwens, je moest al denken aan een stukje van Belgisch cabaretier Philippe Geubels. Ja, dat gaat dan meer over een angerverschil op een camping.
1: Belgen zijn zo wat meer op zichzelf, zie je? En een Nederlander niet. Als je naast een Nederlander op de camping staat, minste dat je opzij durft kijken of oogcontact maakt, beginnen jullie te praten. Ah, goeiemorgen buurman, lekker zwembadje pakken. Ah, buurman, lekker barbecueetje vanavond. Ah, buurman, ook wakker geworden van de regen op de tent vannacht. Ik zeg, ja, heeft het geregend? Dat is raar, want ik ben nog opgestaan om buiten te pissen. Ah, ja.

0: Sluit je plan liever toch, hè? Misschien zit je zelfs nou net op een eigen dek van een flinke luxueuze jacht.
1: Tel 1.
2: Zin in zaterdag.
0: Of in een sloepje. Of net in een kano. Roeiend over de Maas. Rock the Boat van US Corporation natuurlijk. Van boten. Even richting andere vakantievoertuigen. Als ik het zo even kan nemen. Het is namelijk nogal een heet hangijzer op verschillende campings. Er weer discussies over uitgevochten. Dan ben je bang van een beetje zoals water en vuur. Hond en kat. Of Nederland tegen Duitsland op het WK van 74. Of MVV tegen Roda. Absolute tegenpolen. De reden voor polarisatie onder kampeerders. Namelijk, enerzijds zei je team caravan en anderzijds zei je misschien maar team camper. Ja, en hoe de camper dan in veel Europese landen steeds populairder werd, in Nederland bleven de vakantiegangers toch echt wel trouw aan de caravan. Durham, ja, we zetten ze even tegenover elkaar. Allereerst in de linkerhoek vanaf vakantiepark Het Grote Bos. Team caravan.
3: Ja, ik zou geen camper willen hebben, nee.
4: Nee. Zelfs niet gaten?
3: Nee, ook niet, nee. Omdat ik vind het gewoon een vervelend ding.
5: Het mooiste eigenlijk wat er is, hè, het huisje op wielen. Hè, en je zet hem neer en je pakt de fiets en je trapt rond. Of je pakt de auto voor de boodschappen. En dat is altijd met een camper wat moeilijker.
6: Je zit in de natuur, voet in het gras. Dat is toch wel het summum.
4: En caravan is veel gezelliger. Ja, en handiger, vind ik. Slaapt er heerlijk in.
6: Mijn camper ben je onderweg. Daar ga je niet ergens staan. En we zien ook dat mensen met een camper vaak gewoon binnen zitten.
0: Ja, ik hoorde het al. Het is niet zozeer een voorkeur. Het is meer een way of life. Team Caravan. Want ja, zeggen ze u, met een camper, dat is dus eigenlijk niet echt kamperen. Maar dan kennen we Team Camper in de rechthoek nog niet.
7: Nou nee, daar ben ik het niet mee eens. Ik vind dit echt wel kamperen. Ja hoor, 100%. Ik zit ook onder mijn luifel. Ik zit ook, kan bij wijze van spreken de voortent. Ik kan hem ook dichtmaken.
8: Wij staan zelden op een camperplek. Daar houden we van het luxe comfort, stroom, water bij de hand enzovoort. Dus nee, ik vind dit wel kamperen hoor.
4: Maar nu moet je wel alles inpakken als je weggaat.
7: Ja, nou, ik ben wel zo iemand die heeft het allemaal wel in de kastjes. En ik heb niet zo heel veel overal rondslingeren.
0: Hé, is het Lesterbocht nog niet overgevallen? Mooi dat trouwens zelf nog geen keuze hebben gemaakt. Dan zit je echt wel te twijfelen over dat dilemma. Of camper aanschaffen of een caravan. Belastingregels voor campers zijn veranderd. Doordat ze in de kosten voor dat voertuig flink hoeker geworden in ieder geval. Deze mens van een camper of een caravan is, weet ik trouwens niet. Het is vooral van het zingen, Harry Styles.

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
7: Ik zie kleurrijke streken.
8: Ik zie mensen van alle tijden.
9: Ik zie deze stijl wel zitten.
10: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
11: Centraal Museum Utrecht.
12: Laat meer zien.
6: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
13: Bezoek Cultura Nova. 10 dagen vol circus, muziek, film, dans en beeldende kunst. Met onder andere Entretien Louvre van het Franse gezelschap Cirque Leroux. Een viering van solidariteit en menselijke veerkracht op het snijvlak van circus en film. Kijk voor meer informatie op culturanova.nl.
14: XXX Loets Pallen in Wurselen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets Pallen in Wurselen.
15: Hallo wereld, Discovery Museum hier. Ga je mee op expeditie? Ontdek alles over de invloed van wetenschap en techniek op je dagelijks leven. Boek nu je tickets op discoverymuseum.nl. Zien we je snel in Kerkrade.
14: Win ook vouchers tijdens het grootste jubileum. Met een totale waarde van 80.000 euro. XXX Loets, Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
16: Peter Beense en Ben Kramer?
17: Komen die echt? De echte? Geen tribute, maar echt? Nee.
16: Ja, ja. Zaterdag 1 augustus op Kasteel Terborg in Schinnen. Kaartjes aan de kassa.
0: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
18: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Aziatische Voetbalbond is blij met de terugtrekking van het omstreden WK-plan van FIFA-baas Infantino. Die wilde een bedrijf oprichten dat de commerciële rechten van het WK voetbal zou gaan beheren. Dat stuit op stevig verzet van de Europese, Noord-Amerikaanse en de Aziatische Voetbalbond. Ook intern bij de FIFA keerden enkele vertrouwelingen van Infantino zich tegen hun baas. Die zou ondemocratisch en op eigen houtje hebben gehandeld. De Aziatische Voetbalbond stelt dat overleg en raadpleging onmisbaar zijn in het wereldwijde voetbal. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook zijn er tientallen gewonden. Volgens president Zelensky wist Oekraïne maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Hij deed weer een oproep aan bondgenoten voor meer luchtafweer, zoals onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. Napels is opgeschrikt door de zwaarste aardbeving in 40 jaar tijd. Er is veel materiële schade en zeker 21 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 4,7. Uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. En een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX botst komende week op de maan. Dat gebeurt waarschijnlijk woensdagochtend. De raket die wordt niet meer gebruikt en zweeft al een jaar rond in de ruimte. De botsing die was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. De ruimtevaartorganisatie is vooral nieuwsgierig en gaat foto's maken. Waarschijnlijk laat de raket een 5 meter diepe krater achter. En met een sterrenkijker is de botsing ook vanaf de aarde mogelijk goed te zien. Dan moeten de weersomstandigheden wel mee zitten. Krijgt u nog het weer, want op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen flink wat zon en droog. En met 24 tot 29 graden wordt het dan nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
19: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
20: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
21: Voor wie zijn we het van weer?
20: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
20: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
22: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
23: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
24: Little Beense en Ben Kramer?
17: Komen die echt? De echte? Geen tribute, maar echt? Nee.
24: Ja. Zaterdag 1 augustus op Kasteel Terborg in Schinnen. Kaartjes aan de kassa.
25: Nu bij Schafraat Keukens in Heinsberg en Kevelaar. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts €699 in plaats van €1400. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Schafraat Keukens in Heinsberg en Kevelaar.
26: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg. Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
27: Houd misdaad uit je buurt.
26: Luister nu naar onze podcast. Kijknietweg.eu

de zaterdagmiddag 12 uur ken je nogal een romantische start met de Dolly Dots Love Me Just A Little Bit More. Zometeen natuurlijk ook wel wat romantiek dingen in het Limburgse kwartierke. Want ik heb bijvoorbeeld het zeer romantische witte wien en sigaretten van Harold Koud, zuster ik al klaarstond. Mocht je trouwens een andere Limburgse parel willen huren, en dat mocht natuurlijk over de romantiek, gewoon hoeft niet per se, de lotje ik er even van huren. Tegelijkertijd over de liefde gesproken, nog even tussendoor een oproep van David Guetta en Sia.

0: gevonden, dames en heren. De welbekende hoogste tijd.
1: Het Limburgse teerken.
0: Het is weer zo wie toeters en bellen gedaan. Vrouw op de computer. Het fiasco is compleet. Want het Limburgse teerken dient zich aan. Kreeg net toch trouwens binnen van Nico. Ziet, ja, we komen net terug uit Italië. Hetgene die ik toch helaas heb gemist is Fabrizio. Ja, daar hangt je nog alles rond volgens mij. Maar ook wel vaker in de buurt van Maastricht, Laanaken, geloof ik, Woentje. Tegelijkertijd zodoende meteen op het lijstje erbij gezet. Verder hebben we nog in de spreekwoordelijke aanbieding

0: gitaarvirtuozen van The Wolf. The Hard Kinda Stopping Show.
1: Zo, come on!
0: Zit je weer op voor vandaag wel te verstaan. Hè? Alle verzoekjes die over de spreekwoordelijke rand zijn gevallen, die doen we merken gewoon nog eens even meenemen. Dan doen we het nog eens even dunnetjes over. Even kijken, respectievelijk Fabio en Fabrizio. Harold Koud, zuster, dan nog Marco de Journey uit Landgraaf. En de Trackcheck. En dan natuurlijk die mannen van The Wolfnet met de Hard Kinda Stopping Show. Zometeen trouwens, The Big Mountain. Met ja, toch wel het bekendste hit, denk ik. Ooh, Baby, I Love Your Way. Ah, geloof best een romantisch hotelijk te weer, hè? Ook door deze dame, Mrs. J-Lo. Beter bekend als Jennifer Lopez.

Milo en Vince, Am I Wrong? Hier net op de zotterige middag. Ik zit te denken trouwens een weekendje dat de raceliefhebbers misschien een beetje moeten afkicken. Want in tegenstelling tot vorige week, geen Grand Prix dit weekend. Nee, er is zomerstop gaande, dus de heer Verstappen zal ook even op een hagelwit strand liggen te chillen. Tegelijkertijd de eerstvolgende Grand Prix, dat is de Grand Prix van Zandvoort. Nou, zodoende dadelijk niet per se even een voorbereidende blik op de Grand Prix van Zandvoort. Maar we duiken even de historieën van het race-spectakel door in de Duinen. Er gebeurde namelijk nogal wat. 1 juli 1973. Even terug naar de datum. Zometeen naar Teddy Swims.

0: Mr. Know-it-all van de artiest met nogal een zomerse titel, Teddy Swims. En dat zal met deze temperaturen ook wel van toepassing zijn, denk ik, bij Teddy. Wat betreft je later deze zomer, ja, het duurt nog een paar weken. Maar dan zal het hele race-spectakel in Zandvoort weer los gaan barsten. Dat is de eerstvolgende Grand Prix, hoe dat ook meneer Verstappen aan de bak mond. Ja, afgelopen week was wel een opmerkelijke datum in het perspectief van de Grand Prix van Zandvoort. 29 juli 1973... Ja, dat was namelijk een gitzwarte dag in de historie van de Formule 1 überhaupt. Het ging toen over coureur Roger Williamson, die verbrandde levend op het circuit door in Zandvoort. In de jaren 70 dus. Tijdens de tweede race in de Formule 1 kreeg je een lekke band. Hoe nou zijn bolide crasht, vlucht je in brand, wagen ligt op zijn kop. Williamson kan zichzelf helaas niet bevrijden. En het saillante detail in die hele kwestie, een paar dagen tot vuur heeft Roger Williamson in een interview aangegeven dat zijn grootste angst is om levend te verbranden.
1: Na 7 ronden kreeg de race een dramatische wending door het noodlottige ongeval van Roger Williamson. Zwarte rookwolken boven de duinen waren voor de 80.000 toeschouwers een aanwijzing dat er een auto in brand was gevlogen. De andere coureurs reden door, zij het wat langzamer dan gebruikelijk. Alleen één collega, David Purley, probeerde Williamson uit de gekantelde wagen te bevrijden. Maar dat lukte hem niet, doordat hij geen enkele hulp kreeg. Pas veel later kon het verkoolde lichaam van de coureur uit de totaal vernielde wagen worden geborgen. De race werd niet afgelast. En nog 60 ronden lang zouden de overblijvende wagens langs het wrak razen. En het was tenslotte Jackie Stewart die als eerste over de finish raasde.
0: Ja, verschrikkelijke situatie toen 29 juli 1973 Roger Williamson het leven liet op de Grand Prix in Zandvoort.

G. En Nomsebo Zikode. Ja, dat zijn toch wel niet de doorsnee artiestennamen. Daar heb ik toch een paar keer op moeten oefenen. Over artiestennamen. Ja, hier zijn met je alle elementen vertegenwoordigd. Behalve water. Het vloeibare gedeelte zijn ze vergeten. Ik heb het over Earth, Wind en Fire.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
2: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
2: Odido. Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
5: XXXLoots Pallen in Wusselen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXXLoots Pallen in Wusselen.
6: Hackert Autogroep. De plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hackert, beweegt Limburg.
5: XXXLoots viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXXLoots Pallen in Wusselen. Mijn meubelzaak.
6: Ontvang nu tijdelijk €20 extra korting per maand op private lease. Hackert, beweegt Limburg.
7: Peter Beense en Ben Kramer?
8: Komen die echt? De echte? Geen tribute, maar echt? Nee.
7: Ja, ja. Zaterdag 1 augustus op Kasteel Terborg in Schinnen. Kaartjes aan de kassa.
9: Het oude boerenleven herleeft in Eindighoven. Prachtige huisversieringen en demonstraties van oude ambachten, boerentrekpaarden en veel amusement voor jong en oud. Bezoek de oude ambachten in Eindighoven bij Sittard, de eerste zondag van augustus. Kijk op www.oudeambachten.nl.
1: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
10: City Dijkers met het NOS Journaal. De KNVB wil dat FIFA-baas Gianni Infantino opstapt. De KNVB heeft het vertrouwen in hem verloren na zijn plan om aandelen in het WK voetbal te verkopen. Dat het plan vannacht is ingetrokken, verandert daar volgens de bond niets aan. De bond zegt dat er een fundamentele vertrouwensbreuk met Infantino is ontstaan. Ook de Europese voetbalbond UEFA roept op tot hervormingen binnen het bestuur van de FIFA. De politie heeft een Duitse vrachtwagenchauffeur opgepakt die gisteren betrokken was bij een ernstig ongeluk op de A12, vlak voor de grens. Er botsten toen 4 voertuigen op elkaar en 3 mensen raakten gewond. Het ongeluk was bij Babberich, waar de Duitse politie geregeld grenscontroles houdt. Door die controles ontstaan er geregeld files op de snelweg. Of dat ook een rol heeft gespeeld bij het ongeluk gisteren, wil de politie niet zeggen. De Duitse chauffeur die is opgepakt, wordt verdacht van het veroorzaken van een ongeval. Oekraïne heeft vannacht een schip van het Russische energiebedrijf Rosatom tot zinken gebracht. Het vrachtschip werd aangevallen met drones toen het over de Zwarte Zee voer. Volgens het Russische bedrijf hebben alle 17 bemanningsleden de aanval overleefd. De directeur noemt de aanval piraterij. Rusland vuurde vannacht andersom ook opnieuw raketten af op Oekraïne. In Kiev vielen daarbij 9 doden en raakten 23 anderen gewond. En op de Pride in Amsterdam is op dit moment de botenparade aan de gang. Zo'n 80 boten varen door de grachten om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Omdat dit jaar ook de World Pride in de stad is, een groot internationaal evenement rond de Pride, zijn er extra veel bezoekers in de stad. Ook premier Jette is erbij, als eerste homoseksuele premier. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en is daarna ook op een boot gestapt. Jette noemt de botenparade één groot feest, een dag van vrijheid en plezier. Het weer, veel zon en enkele stapelwolken, met lokaal ook een klein buitje. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. En dan wordt het ook wat warmer dan vandaag, met 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
14: Drie sterren slot.
13: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
15: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
16: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
17: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
18: Je kocht de hele winter- en zomercollectie. Cute. Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van

0: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
1: Peter Beense en Ben Kramer?
2: Komen die echt? De echte? Geen tribute, maar echt? Nee.
1: Ja, ja. Zaterdag 1 augustus op Kasteel Terborg in Schinnen. Kaartjes aan de kassa.
3: Liefde voor Limburg, dit is L1.
4: You're self-destructing, little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're gonna

lekker rustig aan op de zaterdagmiddag met Maria Mena. All this time hier net bij L1. Waar we zo meteen trouwens ook even de natuur induiken, want er is een nieuwe.

0: Jonas Blue en Malief hier net met die Edge of Desire. We gaan even richting het water. Ja, dat plan hebben heel veel mensen natuurlijk de afgelopen warme dagen. Maar nu niet vanwege de reden om te gaan zwemmen. Nee, omdat er een nieuwe diersoort in de Nederlandse water is gevonden. Een nieuwe soort is de rivierkreeft. Het is niet per se goed nieuws, moet ik er wel meteen bij zeggen. Het is namelijk een soort die oorspronkelijk hier niet voorkomt. Het is de Calico rivierkreeft. Komt oorspronkelijk uit Noord-Amerika. En bijvoorbeeld deze ecoloog maakt zich wel zorgen.
1: Die rivierkreeften die eten eigenlijk alles dat voorhanden is. Vissen, larven, amfibieën, waterinsecten, maar ook waterplanten. Uiteindelijk ook elkaar. En nou ja, als je bij heel veel rivierkreeften is gewoon een hele grote kans dat zo'n ecosysteem daaronder te lijden heeft.
0: Ja, dan heet het een zogeheten invasieve exoot. Dus naar de Aziatische hoornaar en ook de Japanse duizendknopersplant.

Don't Walk Away van Jade hier net bij L1. Gaan we nu nog even teruggrijpen op Nederlandse pophistorie. Een van die groepen die nogal wat furore maakte op heel wat podia. Dan heb ik het natuurlijk over Barry Hay en consorten. The Golden Earring.

0: wakker bent.
1: De kwantenhippen met de wereld is moe, zeker te weten. Alleen al omdat ik er net achter ben gekomen dat dit weekend Wereldvriendschapsdag weer gevierd. Ja, jongens, daar moet het ook even bij stilstaan natuurlijk. Zodoende, ja, in muzikaal verband dan natuurlijk. Ik zou zelf altijd denken, Wereldvriendschapsdag, dat kunnen we onder andere vieren met de oude rockers van de Stones. Met Waiting on a Friend, natuurlijk. Of een beetje in familiaire verband. Alain Clark, Father and Friend. Zou je op zich wel een uitstekende vriendschapsplaat kunnen zien. Clarence Clemens, Jackson Browne. Yeah.

kerstplaat natuurlijk ook. Nou, mocht je toch een andere vriendschappelijke plaat in gedachten hebben, of een specifieke plaat voor een vriend of geliefde, mocht trouwens ook. Ja, door van Chad Deezer en die categorie. The Love of My Life.

Sunday. Terwijl dat we toch nog steeds op zoek zijn, nog niet per se specifieke liefdesplaten, maar eerder een beetje vriendschappelijke platen. Want dit weekend werd Wereldvriendschapsdag gevierd. Dus allereer aan Meuren Kroegmaat over beste vriendin, over een boezemvriend. Is even flink te knuffelen dit weekend. Het vind je eigenlijk pas merken plaats. Maar goed, hey, daar doen we niet zo moeilijk over. We komen dus al een beetje voorbereiden op Wereldvriendschapsdag. Laat ik het dan zo zeggen. Ik kreeg bijvoorbeeld van Danique door. Die zit, ja, die één plaat van Queen.

om de vriendschap te vieren natuurlijk. Tegelijkertijd van Richard kreeg ook wel een leuk appje binnen. Is het ja, de plaat gaat sowieso over vriendschap. Maar dat werd toch nog wel versterkt, omdat het de soundtrack is van die...

Eric Brits met Call On Me. Ja, ik kreeg net nog één plaat binnen van Maarten. Is het jouw Wereldvriendschapsdag? Dan kan ik me denken aan één specifieke zanger. En de zanger, die, ja, vind ik altijd wel een geweldige vrouw. Hoe het schoon een loodgieter was in het Engelse Sheffield. Hij bleek ook wel heel goed kunnen zingen. En hij heeft ook wel een nogal vriendschappelijke plaat gemaakt. Het gaat hier natuurlijk over the one and only Joe Cocker. Die in dit prachtige pleetje beschrijft, ja, wat deze hele tijd ziet motten. Zonger kamerui. Dan heeft hij toch een erg mooi leven. Wat zo

0: Naam van de mannen van Direct natuurlijk.
1: L1.
2: Zin in zaterdag met Ruben Wekers.
0: Nou, misschien dat je op deze zaterdagmiddag al Prins heerlijk op een terrasje in eigen tuin. Van een lekker radlertje, colaatje, een trappist, IPA, wat er nou gaan het genieten is. Hoeft je allemaal natuurlijk niet met alcohol te zien. Tegelijkertijd geeft het helemaal even over de alcohol. Maar dan met name de invloed van het weer op diezelfde alcohol. Want ja, veel boeren die hebben natuurlijk last van het druurtje, maar niet allemaal. Want voor wijnboeren, specifieke wijnboeren, ook niet allemaal. Maar voor sommigen is het een topje hoor. En dan vooral voor de wijnboeren die de Pinot Noir verbouwen. Dat is dan een droef die het erg goed doet bij hoge temperaturen en flinke druurtje. En deze wijnboer uit Loosdrecht bijvoorbeeld is dan ook nogal content met die huidige temperaturen van de afgelopen week ook. Zo vertel je tegen Hart van Nederland.
3: Wij hebben er niet echt bezwaar tegen als het lekker warm en zonnig is. En dat, ja, dat hebben wij in overvloed gehad de laatste tijd. Dus dat is eigenlijk, ja, als wijnboer is dat niet onprettig.
0: Nee, ja, wat hem betreft, je mogen dus nog even druk blijven. Ondanks de goede oogsten voor Nederlandse wijnboeren drinken de meeste mensen toch nog het liefst een wijntje uit Frankrijk of Italië. Blijkt dan allemaal uit een rondgang van hetzelfde jaar van Nederland. En dat heeft dan ook te maken met relatief hogere prijzen voor de Nederlandse wijnen.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de wervelende wereld van Wagner met het Royal Swedish Orchestra. Van Tannhäuser tot Der Ring des Nibelungen. Met Wagnerster Nina Stemme op 17 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Hallo wereld, Discovery Museum hier. Kom je experimenteren in ons Science Lab? Boek nu je tickets op discoverymuseum.nl. Zien we je snel in Kerkrade.
7: Peter Beense en Ben Kramer?
8: Komen die echt? De echte? Geen tribute, maar echt? Nee.
7: Ja, ja. Zaterdag 1 augustus op Kasteel Terborg in Schinnen. Kaartjes aan de kassa.
0: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
9: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De KNVB heeft geen vertrouwen meer in FIFA-baas Infantino na zijn plannen voor het WK voetbal. Hij wilde een apart bedrijf laten oprichten waarin de commerciële activiteiten als ticketverkoop worden ondergebracht. Dat leidde tot veel kritiek, ook binnen de FIFA zelf. Volgens de KNVB vraagt het hele proces om een serieus gesprek over de toekomst van het bestuur van de FIFA. Het Radboud UMC in Nijmegen had eigenlijk kunnen voorkomen dat 12 medewerkers in mei wekenlang in quarantaine moesten. Toen werd een patiënt in het ziekenhuis opgevangen die besmet was met het hantavirus dat was uitgebroken op een Nederlands cruise ship. De patiënt zou eigenlijk op een speciale afdeling worden behandeld, maar door tijdsdruk werd besloten om de zieke eerst op een gewone verpleegafdeling te leggen. Onderzoekers zeggen dat door miscommunicatie de medewerkers daar niet wisten van de speciale veiligheidsmaatregelen die ze moesten nemen. Oekraïne heeft vannacht een schip van het Russische energiebedrijf Rosatom tot zinken gebracht. Het vrachtschip werd aangevallen met drones toen het over de Zwarte Zee voer. Volgens het Russische bedrijf hebben alle 17 bemanningsleden de aanval overleefd. De directeur noemt de aanval piraterij. Rusland voerde vannacht andersom ook opnieuw raketten af op Oekraïne. In Kiev vielen 9 doden en raakten 28 mensen gewond. Het is Zwarte Zaterdag en daarmee zoals elk jaar behoorlijk druk op wegen naar Zuid-Europa. Op het piekmoment stond rond 12 uur stond er in Frankrijk ruim 1000 kilometer file. Zo stond het verkeer uren vast op de Route Soleil voor Lyon en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In Zuid-Duitsland was het ook file rijden richting Oostenrijk. De komende uren moet het wel weer rustiger worden op de weg. Vandaag gaan vooral veel Fransen met de auto op weg voor vakantie. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Lokaal kan vanmiddag een bui vallen. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog bij maximaal 32 graden.
10: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 2 weken valt hij zeker weer.
11: Zeker weten.
10: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
11: Bij VitaPro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat VitaPro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
12: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
11: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
12: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
13: Bezoek Cultura Nova. 10 dagen vol circus, muziek, film, dans en beeldende kunst. Met onder andere de spectaculaire openingsvoorstelling From Black to Rainbow van de Franse groep Plasticien Volant. Wandel mee en laat je betoveren. Kijk voor meer informatie op culturanova.nl.

0: luisteren L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het heroïsche Ukrainian Freedom Orchestra speelt Beethovens energieke 7e symfonie. En sopraan Julia Kleiter zingt Mahlers ontroerende Rückertlieder op 19 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Nu bij Dirk, Milka chocoladereep extra. 190 gram, 2,79.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Harry Potter. De theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
9: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Mediamarkt korting voor €1.799. Mediamarkt.
0: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
10: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Alle 10 de bergbeklimmers die donderdag werden overvallen door een lawine in Pakistan zijn om het leven gekomen. Ze waren bezig met een beklimming van de Broad Peak van ruim 8 kilometer hoogte toen ze werden getroffen door de lawine. Ze werden daarbij een kilometer naar beneden gesleurd. Onder de slachtoffers is bergbeklimmer Nirmal Purja uit Nepal. Over hem werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het Radboud UMC in Nijmegen had kunnen voorkomen dat 12 medewerkers in mei wekenlang in quarantaine moesten, is de conclusie van onderzoekers. Toen werd een patiënt in het ziekenhuis opgevangen die besmet was met het Hantavirus. Dat was uitgebroken op een Nederlands cruiseschip. De patiënt zou eigenlijk op een speciale afdeling worden behandeld, maar door tijdsdruk werd besloten om de zieke eerst op een gewone verpleegafdeling te leggen. Onderzoekers zeggen dat door miscommunicatie de medewerkers daar niet wisten van de speciale veiligheidsmaatregelen die ze moesten nemen. Het is Zwarte Zaterdag en daardoor is het zoals elk jaar behoorlijk druk op de wegen naar Zuid-Europa. Op het piekmoment rond 12 uur stond er in Frankrijk ruim 1000 kilometer file. Zo stond het verkeer uren vast op de Route du Soleil voor Lyon en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In Zuid-Duitsland is het ook file rijden richting Oostenrijk. De Nederlandse rolstoelbasketbalcoach Gert-Jan van der Linden is nu ook definitief geschorst door de Internationale Rolstoelbasketbalbond. Van der Linden was eind 2024 al op non-actief gezet als bondscoach van de Nederlandse vrouwenploeg na meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Sinds vorig jaar was hij coach van de Italiaanse mannenploeg. Door de internationale schorsing moet Van der Linden daar nu ook mee stoppen. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
11: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Een avond vol romantiek met de mooiste dansen uit Prokofjev's Romeo en Julia door het Royal Danish Orchestra. Nicolai Shep-Snyder soleert in Brahms Vioolconcert op 21 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
13: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
14: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
15: Nu bij Schafraat Keukens in Heinsberg en Kevelaar. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts €699 in plaats van €1400. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Schafraat Keukens in Heinsberg en Kevelaar.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
5: Hey Frank.
6: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
5: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
6: Oh ja, joh.
5: Gereedschapkist, meterkast.
6: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
5: Hé, hey, hoe weet jij dat nou?
6: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
7: Top! Jij blijft Bob.
5: Maf Kees.
6: Nou, succes, hè. Hé, hey, en check de brievenbus nog even.
8: Hallo wereld, Discovery Museum hier. Ga je mee op expeditie? Ontdek alles over de invloed van wetenschap en techniek op je dagelijks leven. Boek nu je tickets op discoverymuseum.nl. Zien we je snel in Kerkrade.
0: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
9: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat om zo'n 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclave niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven, door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. Vanwege de situatie in Ceuta willen 22 Europese landen een spoedvergadering. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 flatwoningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar harddrugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27... Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja uit Nepal, is om het leven gekomen door een lawine. Hij was bezig met een beklimming van een berg in Pakistan toen hij en 9 andere klimmers een kilometer werden meegesleurd. Purja beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
11: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
12: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
12: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
14: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
15: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
16: Ik doe het voor gezonde nieren.
17: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
18: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
19: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
20: Nu bij Schafraad Keukens in Heinsberg en Kevelaar. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts €699 in plaats van €1400. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Schafraad Keukens in Heinsberg en Kevelaar.

0: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Zaterdag 5 september. The Blues Festival is back in town.
9: Met onder andere Walter Trout, Devon Album Project, Cuban Heels.
8: De Doolhof in Tegelen. Doors open 12 uur 's middags.
9: Keep the blues alive. Tickets via dedoolhof.nl.
10: Aken is er klaar voor. Het grootste WK paardensportevenement ooit. Beleef de spectaculaire openingsceremonie op 11 augustus samen met de Prinses van Oranje. Een avond vol show, muziek, dans en emotie. Tickets via agen2026.com.
11: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
12: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat in totaal om ruim 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest, een gebied dat 4 keer zo groot is als Parijs. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 woningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar drugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27. Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclaven niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. De Nederlandse rolstoelbasketbalcoach Gert-Jan van der Linde moet ook stoppen met zijn werk voor de Italiaanse mannenploeg. Aanleiding is zijn permanente schorsing door de Internationale Bond. Van der Linde werd in 2024 al op non-actief gezet als coach van de Nederlandse vrouwenploeg na meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Het weer, veel zon, maar ook wat bewolking. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt van noord naar zuid 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
13: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
14: Zijn we er al?
13: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
13: En weer door met de Ora autoverzekering.
15: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
16: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
17: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKS Keukenstudio in Tudderen.
18: Zondag 2 augustus. De oude ambachten- en streekproductenmarkt in Oeteren. Mis deze afsluiter van de Oeterfeesten niet. Kijk op visitmazijk.be.
19: Het oude boerenleven herleeft in Einighausen. Prachtige huisversieringen en demonstraties van oude ambachten, boerentrekpaarden en veel amusement voor jong en oud. Bezoek de oude ambachten in Einighausen bij Sittard, de eerste zondag van augustus. Kijk op www.oudeambachten.nl.

0: vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Luister L1, altijd en overal, via de gratis L1-app.
2: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit. Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
7: Lekker kunnen gaan waar je wil, net zoals vroeger? Dat kan met een scootmobiel. Mobiliteitswereld Sittard heeft nieuwe en gebruikte scootmobielen in elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
8: Hey Frank.
9: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
8: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
9: Oh ja, joh.
8: Gereedschapkist, meterkast.
9: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
8: Hé, hey, hoe weet jij dat nou?
9: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
10: Top! Jij blijft Bob.
8: Maf, Kees.
9: Nou, succes, hè. Hé, hey, en check de brievenbus nog even.
7: Mobiliteitswereld. Vooral uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
1: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
11: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. Er is 1 persoon aangehouden voor het rijden onder invloed. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. In Amsterdam loopt de botenparade bij de Pride op zijn eind. Hoeveel bezoekers erop af zijn gekomen, zegt de organisatie niet. Die heeft het alleen over een gezellige drukte. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Door de grachten voeren zo'n 80 boten om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Premier Jette was ook aanwezig, als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat in totaal om zo'n 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. De brand heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest, een gebied van 4 keer de omvang van Parijs. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja, is om het leven gekomen door een lawine. Dat heeft zijn bedrijf bekendgemaakt. Hij was bezig met een beklimming van een berg in Pakistan toen hij en 9 andere klimmers een kilometer werden meegesleurd. Purja beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon, maar ook wat bewolking. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt van noord naar zuid 25 tot 30 graden.
12: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
15: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
17: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
18: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
19: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
20: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor My Media Markt members. Alleen bij Media Markt.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Appen met de Jocs. Download de L1-app.
2: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
3: Ik zie kleurrijke streken.
4: Ik zie mensen van alle tijden.
5: Ik zie deze stijl wel zitten.
6: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
7: Centraal Museum Utrecht.
8: Laat meer zien.
9: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
10: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
11: Zondag 2 augustus. De oude ambachten- en streekproductenmarkt in Oeteren. Mis deze afsluiter van de Oeterfeesten niet. Kijk op visitmazeik.be.
1: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
12: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Amsterdam hebben zo'n 80 boten meegedaan aan de Canal Parade. Hoeveel bezoekers erop af waren gekomen, zegt de organisatie niet, alleen dat het gezellig druk was. Vooraf werden extra veel mensen verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. De botenparade is onderdeel van de Pride, om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Premier Jette was ook aanwezig, als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakten tientallen mensen gewond. In Hamburg was een wagen van de Berlijnse Pride aanwezig. De deelnemers op die wagen droegen zwarte shirts. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. Er is 1 persoon aangehouden voor het rijden onder invloed. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na een rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor morgen in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen eindigde als 4e. Het weer, vanavond overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Mijn ziel ben ik kwijt, mijn ziel die heb jij. Misschien is het toch niet wat het lijkt. En we komen van diep, maar ik ben niet zoals jij. Niet meer.

0: Thank you, DJ.
1: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Boeotie, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In het gebied aan de Golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners is via het water in veiligheid gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur verwoest. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Hoeveel bezoekers erop af waren gekomen, zegt de organisatie niet, alleen dat het gezellig druk was. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Premier Jette was ook aanwezig, als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. Op veel plekken in Amsterdam zijn vanwege de Pride straatfeesten, optredens en evenementen. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na een rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor morgen in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen vierde. Het is de vijfde keer dat Wiebes een etappe wint in de Tour de France Femme. Het weer, vanavond overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 9 uur.
1: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. De kerncentrale van Paks in Hongarije wordt mogelijk dit weekend al stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. Door de hitte en het gebrek aan regen is dat een stuk minder. Het land moet daardoor elektriciteit importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om de druk op het net te verlichten moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen in Hongarije vanaf komende week 's middags stilgezet. Bij een explosie in Moskou zijn 3 doden gevallen. Nog eens 15 mensen zijn gewond geraakt, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De ontploffing was in een restaurant in de buurt van een van de zogeheten 7 zusters. Dat zijn wolkenkrabbers in Stalinistische stijl. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend, maar mogelijk gaat het om een gasexplosie. Volgens lokale media was er in het restaurant in Moskou een besloten evenement. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur verwoest bij de brand. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer, het blijft nog een tijd aangenaam. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt dan 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: met het nieuws van 10 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Nog eens 15 mensen zijn gewond geraakt, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De ontploffing was in een restaurant bij een van de zogeheten 7 zusters. Dat zijn wolkenkrabbers in stalinistische stijl. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. Volgens lokale media was er in het restaurant in Moskou een besloten evenement, mogelijk een verjaardag van een generaal. De kerncentrale van Paks in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de rivier de Donau. Dat komt door de hitte en het gebrek aan regen. Normaal gesproken levert de centrale bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren vanmiddag door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Hoeveel bezoekers er op af zijn gekomen, zegt de organisatie niet, alleen dat het gezellig druk was. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn al verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit.

0: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou geprobeerd hebben haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. Volgens lokale media was er een besloten evenement in de horecazaak, mogelijk een verjaardag van een generaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt. Ook de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, van waaruit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de Golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn waren er in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen droog en veel zon. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt. Ook de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. En de kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar dat is nu een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In Moskou zijn 3 doden gevallen toen een bom afging in een restaurant. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief naar binnen, waar ze werd tegengehouden door een beveiliger. Toen de bom afging zouden de vrouw, de bewaker en een van de restauranteigenaren zijn gedood. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 1 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou hebben geprobeerd haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series, en ook had hij een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.